0: Goedenacht. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangrijke groep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met de vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Goedemorgen, 6 uur exact op nu.nl nieuws. Carlo van der Brink.
1: Goedemorgen. Hij mag blijven. FIFA-baas Infantino, dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek, onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK voetbal. En die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken en de FIFA heeft ook sorry gezegd tegen hun leden. De grote natuurbrand in Limburg is sinds gisteren onder controle. Maar het nablussen gaat nog wel even duren, dat denkt de brandweer. De brand in Limburg woedt al sinds maandag. Gisteren was ook premier Jette in het gebied. En bij L1 zegt hij wat hij daar allemaal zag.
2: Het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
1: Sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Dan naar New York, om precies te zijn naar de Bronx. Daar was gisteravond een grote explosie en een brand in een gebouw. Hierbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 14 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere brandweermensen. Inmiddels is de brand onder controle, maar de oorzaak is nog onduidelijk. En dan dubbel Nederlands tennissucces. Zowel Botik van de Zandschulp als Tannon Griekspoor hebben voor een stunt gezorgd op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp versloeg in 2 sets de nummer 6 van de wereld, Daniel Medvedev. Het matchpoint klonk zo.
3: Oh, what a winning finish! A 9th top 10 win for Botik van de Zandschulp.
1: Eerder op de avond zorgde Griekspoor ook al voor een verrassing. In 3 sets won hij van de nummer 3, tennisser van de wereld, Alexander Zverev. Het weer van Weerplaza. Vandaag weer veel zon, alleen wat buien op de Waddeneilanden. Verder wordt het zo'n 20 tot 24 graden.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, kopje koffie erbij, even jezelf uitrekken. En van harte welkom op je donderdag met zometeen Ten Sharp. Nou.

0: Ben Sharp en You hoorde je op Joe. Goedemorgen, het is de start van donderdag 6 augustus.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Ja, goed nieuws uit Frankrijk qua wielrennen. Daar is druk gaande de Tour de France Femme. En in het bijzonder voor de Nederlandse Demi Vollering. Zij heeft gisteren de 5e etappe gewonnen. En dat is best een pittige, want die begint met een zware heuveletappe. En heeft 8 beklimmingen. Ze heeft nog niet de gele trui aan. Die is voor de Zwitserse Marlon Russer. En Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand. En er wordt actie gevoerd door de feministische groep de Dolomina's. Zij willen dat het woord schaamlip uit de Nederlandse taal gaat verdwijnen. Als alternatief voor schaamlip stellen ze vulvalip voor. En gynaecoloog Ravi Vermeulen legt uit waarom.
3: Schaamte impliceert dat je je moet schamen. En dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat woord uit onze taal te verbannen.
0: Ook zouden als uit het aan de Dolomina's ligt woorden als schaamstreek en schaambeen uit het Nederlands moeten verdwijnen. En gisterochtend stond het groot in de Telegraaf. Marco Borsato zou gaan optreden begin volgend jaar bij de Vrienden van Amstel Live. Daarna zijn er nog een eigen concertreeks in Ahoy geven. Het management van Marco Borsato zegt helemaal van niks te weten. En zeggen dat als er nieuws of ontwikkelingen zijn over Marco, dat ze dit zullen delen op de officiële kanalen van Marco Borsato. Ondertussen zijn zijn advocaten trouwens druk bezig met het voorbereiden op de rechtszaak tegen de staat om de proceskosten van de eerdere rechtszaak te verhalen. Dus dat is waarschijnlijk het eerstvolgende nieuws wat we gaan krijgen. Nieuws over die rechtszaak. Inmiddels bijna 11 minuten over 6. Goedemorgen, Edwin hier, stand-in voor Koen en Sander aan het begin van een medium dagje. Wel wat zonneschijn, maar op de Wadden kunnen er ook wat buien vallen. Temperaturen liggen tussen de 20 en de 24 graden. Hier zal het vast wat warmer zijn vandaag. Barry Manilow, dit is de Copacabana bij Joe.

0: Joe Farnham, You're the Voice.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Een van de populairste uitjes deze zomervakantie is de pindakaasvloer in Museum Boijmans van Beuningen. 390 kilo pindakaas op een vloer van 25 vierkante meter. Dat is een ode aan Wim T. Schippers die in juni overleed. En Koen en Sander belden toen eventjes met comedian Ronald Snijders over zijn grote voorbeeld.
2: Dat was wel echt een allround absurdist, kun je geruststellen. Ja. Hij was natuurlijk in eerste instantie was hij kunstenaar. Maar hij deed, dat was toen hij 20 was, begon hij al. Ik begin meteen van wal te steken, hè, over Wim Teken.
0: Ja, ja.
2: Hij was. Het ging hem meteen om de waarachtige oninteressantie. Dus hij ging oninteressante kunst maken. En dat is natuurlijk best wel gek in een wereld, zeker toen in het begin jaren 60, waarbij dat allemaal niet raar genoeg kon zijn, de pop art en zo. Hij ging gewoon een zaal vullen met alleen maar zout. Ja. Of een zaal met alleen glas.
0: Ja.
2: En daar komt uiteindelijk ook die pindakaasvloer vandaan.
3: Ja. Maar Ronald, dan gaat natuurlijk, en dan hoor je meteen de gedachte, ja, dat kan ik ook. Maar waarom kwam hij er elke keer dan wel mee weg? Waar staat dan toch nog wel het kunstzinnige in?
2: Dat is de grote vraag. Hij heeft een hele goede kans gekregen, maar hij maakt natuurlijk ook wel iets bijzondere dingen. Ik vind want ik heb een hele documentaire over hem gemaakt. En dat vind ik ook een interessante vraag inderdaad. Hoe kreeg hij het voor elkaar? Hij had ook de media op orde. Want hij had bijvoorbeeld, een flesje limonade ging die legen in zee. In het strand van Petten. En had hij gewoon een flesje limonade en dan liep hij naar die zee en hij strooide dat limonadeflesje uit en liep weer terug.
0: Ja,
2: en dat was de daad. Dat is zo saai mogelijk. Maar hij had dus wel een hele filmcameraploeg daaromheen. En hij zorgde wel dat op de een of andere manier dus in het journaal terecht kwam.
0: Ja, ja.
2: Het was echt ook irriteren. En dat was, sommige mensen vonden dat geweldig. En andere mensen vonden dat verschrikkelijk.
3: Ja, ja, ja. En toch, als je Wim T. Schipper zegt, zegt iedereen Ernie. Is daar een vloek of een zegen voor hem geweest?
2: Nee, dat heeft hij altijd omarmd. Dat heeft hij tot het laatst toe omarmd ook. Dat hij met Paul Hane. Paul Hane was natuurlijk de stem van Bert. En Ernie en Bert, de hele generatie, wij, maar ook zelfs nog tieners van nu, die hebben natuurlijk Sesamstraat meegemaakt. En Ernie en Bert was gewoon een gegeven.
3: Ja.
2: En zij waren ook de enige in de hele wereld, behalve de Amerikaanse originele versie, die zelf hun eigen teksten mochten maken. Hij mocht eigen liedjes maken. En dat was ook omdat zelfs de Amerikanen zagen van, dit is eigenlijk Ernie, dit is eigenlijk Bert.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.

0: van Doe Maar hoorde je bij Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen spelen we over een nieuwe ronde van de beroepentest. Als jij het beroep van de dag weet te raden, is vandaag het beroep van Cindy. Dan maak je kans op een Koen en Sander showpakket. Dat zometeen, net als het nieuws van 6:30. Goedemorgen, Carné.
1: Ja, goedemorgen. En daarin de film The Terminator uit de 80s met Arnold Schwarzenegger lijkt steeds echter te worden.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: De Ora autoverzekering.

0: verzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: 7:01, het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, maar ook wat buien op de Waddeneilanden. Verder 20 tot 24 graden. En op de weg is het lekker rustig. Er worden helemaal geen files gemeld. Je kan overal doorrijden. Goeie reis.
9: Dit is
8: aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
10: Goedemorgen. Ondanks alle kritiek mag Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, blijven. Na urenlang overleg en vergaderingen heeft de top van de FIFA besloten hem volledig te steunen. Infantino lag de afgelopen tijd flink onder vuur. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK voetbal. Ja, die plannen zijn inmiddels van tafel en de FIFA heeft ook sorry gezegd. Het nablussen van de grote bosbrand in Limburg gaat nog wel even duren. Dat denkt de brandweer. De brand woedt sinds maandag en sinds gisteren is hij onder controle. En sinds de nacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Opnieuw heeft een AI-model een bedrijf gehackt. Dit keer ging het mis bij een test van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Door fouten in de instellingen kreeg het AI-systeem per ongeluk toegang tot het internet en kon het een ander bedrijf hacken. Ja, het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Eerder wisten ook al een AI-model van de makers van ChatGPT een ander bedrijf te hacken. En het was een drukke dag voor mensen in Zandpoort in Noord-Holland. Daar hebben ze namelijk een reusachtige tiramisu gemaakt van maar liefst 300 meter lang. Een restaurant deed dit samen met ruim 100 vrijwilligers voor het jaarlijkse dorpsfeest. En het hele dorp mocht dus ook mee eten. Dat vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
11: Alle mensen die nu aan tafel zitten, die gaan het heerlijk met elkaar opeten. En de mensen die staan, die hebben ook een vorkje kunnen halen. Dus iedereen geniet van de tiramisu.
10: Ja, het plan was eigenlijk om een nieuw wereldrecord neer te zetten. Maar dat is niet gelukt. Dit is kort geleden namelijk al verbeterd. In Londen werd een tiramisu van bijna. Jongens, ik zie iemand tegenover mij helemaal kapot gaat.
8: Ja.
10: Die is kort geleden namelijk al verbeterd. In Londen werd een tiramisu van bijna 450 meter lang gemaakt.
8: Oké, dus eigenlijk toen ze hier aan begonnen van de week wisten ze al, we gaan het record in ieder geval niet halen.
10: Nee, nou ja, maar als je ziet wat er allemaal voor nodig was. Ja, 15.000 lange vingers.
8: Ja, die vind ik wel lekker, maar ik vind tiramisu zelf niet zo lekker eigenlijk. Ja, ik weet, het is altijd in een restaurant willen mensen tiramisu bestellen. En ik denk altijd, geef maar gewoon lekker een koep met wat lekkere bolletjes ijs.
10: Oh, ik vind het heerlijk. Maar ik moet zeggen, als ik moet kiezen tussen tiramisu en crème brûlée, dan crème brûlée.
8: Ja, dat is sowieso. Maar goed, 300 meter dus. En ik neem aan dat die 100 vrijwilligers, die hebben het met z'n allen opgegeten.
10: Zaten behoorlijk te smikkelen.
8: Dat zijn flink wat beetjes per persoon eigenlijk. Dankjewel, Carné. Tot zometeen weer. Het is inmiddels 4 minuten over 6:30. Dit is de ochtendshow van Joe. Van harte welkom.

0: En de beroepentest vandaag met Cindy, 49 uit Wijchen. Hey Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Wat doe je dan precies? Of wat houdt het precies in?
0: Oké, er is wat uitleg nodig. Nou, blijf hangen, dan gaan we zo meteen verder praten over jouw beroep. En als je het nu al denkt te weten, stuur een berichtje in de app van...

0: De beroepen test, dat spelen we elke dag hier in de Koen en Sander Show. En als Koen en Sander er niet zijn, spelen we het net even een tikkie anders. Want ik gooi gelijk de Joe-app open. En denk jij te weten wat het beroep is na het, de vragen en antwoorden die je hebt gehoord? Stuur dan een berichtje in de app van Joe. En vandaag het beroep van Cindy uit Wijchen, 49, lentesjong. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hier komen jouw vragen. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Wat doe je dan precies? Of wat houdt het precies in?
0: Okay. Waar maak je mensen blij mee met je werk?
1: Met de service die ik verleen.
0: De service die jij verleent. Alright. En op wat voor moment in het leven kom je met deze mensen in contact?
1: Alle. Werkende mensen, laat ik het zo zeggen.
0: Alle werkende mensen?
1: Ja.
0: Maakt niet uit in wat voor branche. Je komt altijd wel... Oké. Is er een bepaald luchtje wat hangt op jouw werk?
1: Nee. Helemaal niks.
0: Helemaal niks? Maar het ruikt toch wel ergens naar?
1: Ja. Ja, nee, niet echt. Gewoon zoals thuis, zeg maar.
0: Gewoon zoals thuis. Hey, als jij op je werk staat en een rondje draait, wat zie je allemaal om je heen?
1: Buiten, mijn computer, stoelen, tafels, planten. Nou, is het wel een beetje, denk ik.
0: Hoe ziet de start van jouw werkdag eruit?
1: Computer aanzetten, mailtjes beantwoorden en eventueel naar een andere locatie lopen.
0: Naar een andere locatie lopen? Maar ja. Wat bedoel je met een andere locatie? Gewoon in hetzelfde gebouw wel?
1: Nee, we hebben meerdere gebouwen.
0: Maar daar kan je wel naartoe lopen?
1: Daar kan ik naartoe lopen.
0: Het is allemaal heel dichtbij.
1: Nou ja, het is lopen. Het is 5 minuutjes, denk ik.
0: En wat is het belangrijkste hulpmiddel dat jij gebruikt op je werk?
1: Computer en printer.
0: Een computer en een printer, oké. Okay. Ja. De beroepentest. Wat doet Cindy? Het is een moeilijke volgens mij. Als jij het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. En dan maak je kans op het Koen en Sander Show pakket. Cindy, blijf je hangen, dan mag je zometeen op het jurybankje plaatsnemen.
1: Is goed.
0: Tot over een paar minuutjes. Kak Robin komt er ook aan, Ace of Base. And All That She Wants.

0: Kak Robin and the promise you made.
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: We zijn op zoek naar het beroep van Cindy uit Wijchen van 49. Zij krijgt vaak te horen over haar werk. Wat doe je dan precies? Wat houdt het in? Ze maakt mensen blij met de service die ze verleent. En ze komt met mensen in contact. Eigenlijk met alle werkende mensen van Nederland. Waar ruikt het naar? Nou, niks specifieks. Gewoon zoals thuis, zegt ze. Op haar werk draait ze een rondje en dan ziet ze buiten. Maar ook haar computer, stoelen, tafels, planten. Start van de werkdag is de computer aanzetten, mailtjes beantwoorden en eventueel naar een andere locatie lopen. En belangrijkste hulpmiddel is haar computer en haar printer. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen. Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij bedacht?
3: Ik dacht misschien de Belastingdienst.
0: Bij de Belastingdienst. En daar is, wat spookt ze daar dan uit?
3: Voor alle werkende mensen. Ze hebben natuurlijk meerdere panden. En het is een kantoorbaan.
0: Ja, oké. Werk je bij de Belastingdienst, Cindy?
2: Nee, helaas.
0: Is niet goed. Dankjewel voor het meedoen.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag, Bram.
3: Zelfde.
0: Hoi, Marlies. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
4: Ik denk dat Cindy op een HR-afdeling werkt.
0: Oké. Human Resources. Ja. Marlies, werk jij op een HR-afdeling?
4: Nee.
0: Nee, ook niet met personeel bezig in die zin. Dankjewel voor het meedoen, Marlies.
4: Graag gedaan.
0: Ja, en ik ga het maar gelijk even zeggen. We krijgen heel veel appjes binnen dat het heel moeilijk is. Cindy, het goede antwoord is nog helemaal niet binnengekomen.
2: Oh jee.
0: Heb jij misschien een tip die wij eventjes kunnen geven nu en dan hopen dat het daarna wel lukt?
2: Ja, ik verzorg de planning van zakelijke bijeenkomsten, borrels en soms diners.
0: Nou, dat is al bijna je hele beroep volgens mij.
2: Nee, het heeft wel een ander naampje.
0: Het heeft een ander naampje. Oké, wil je het nog één keer zeggen?
2: Ik verzorg de planning van zakelijke bijeenkomsten, borrels en soms diners.
0: Oké. En nou, hoe noem je dat dan? Zeg maar als je dat op een visitekaartje zet. Laat maar even weten via de app van Joe. Hoop ik dat we zo meteen echt het goede antwoord hebben. Tot zo weer, Cindy.
2: Tot zo.
0: Fleetwood Mac.

0: Met Joe, goed dat je erbij bent. Je hoort de Fleetwood Mac en Don't Stop. En we zijn ook nog niet gestopt met de beroepentest. Het is een moeilijke editie vandaag.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: Cindy uit Wijchen, daarvan zijn we op zoek naar het beroep. Cindy, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: We hebben onder andere net Bram even gesproken. Die denkt dat jij bij de Belastingdienst werkt. Marlies, die denkt dat jij op een HR-afdeling aan het werk bent. Maar dat is allemaal niet goed. En ja, ik zei al daarna van ja, we hebben helemaal nog geen goed antwoord binnengekregen. Jij hebt toen een bonus hint gegeven. Wat was die hint ook alweer, Cindy?
2: Ik verzorg de planning van zakelijke bijeenkomsten, borrels en soms diners.
0: Ja. En Twan heeft zich nu onder andere gemeld. Twan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dan gaat er bij jou wel een lampje branden met die bonushint erbij.
3: Dan begint er bij mij een lampje te branden.
0: Nou, ja, wat zie jij als dat lampje brandt?
3: Ik zie een banking manager voor me, als ik dat zo hoor.
0: En wat is dat precies volgens jou?
3: Dat is iemand die de planning doet voor, nou ja, wat ze zelf al zei, voor partijen, zakelijke bijeenkomsten, lunches, diners.
0: Oh ja, lekker. Ja.
3: En ja, hoe ik daarbij kom, ik heb zelf in een ver verleden in een hotel gewerkt, in het restaurant. En daar hadden we op een zalenafdeling. En daar werkte een banketing manager.
0: Ah.
3: Die ja, dat deed. Dus zodoende.
0: Ik snap het, ik snap het.
3: Lampje branden.
0: Nou, we gaan eens even naar Cindy toe dan. Ben jij inderdaad een banketing manager, Cindy?
2: Jazeker.
0: Hey. Gefeliciteerd, Twan. We gaan een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen.
3: Leuk, dankjewel.
0: Fijne dag vandaag.
3: Hoi.
0: Tada. Ja, nou, Twan heeft het over een hotel. Doe jij het in een hotel ook, Cindy?
2: Nee, ik werk voor een opdrachtgever in Veghel. Hele grote, vandaar de meerdere locaties.
0: Oké, nou heerlijk. Dus voor goede broodjes moeten we bij jou zijn sowieso, Cindy.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Goed om te weten, goed om te weten. Hey, werk ze weer en bedankt voor het meedoen met de beroepentest.
2: Yo, dankjewel.
0: Het is inmiddels 5 minuten voor 7. Dit zijn Yubi 40 en Chrissy Hynde bij Joe. En I got you back.

0: UB40 en Chrissy Hynde en I Got You Babe bij Joe. Nieuws van 7 uur zometeen. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, steeds meer mensen rijden schade. En dat komt door Duitsland.
0: Ja, gaan we Duitsland weer de schuld geven?
1: Ja, sorry.
0: We gaan ook naar Afrika zometeen met Toto.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
9: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek je.

0: Hey Bol.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Dit is jou. 1 minuut over 7. Het nu.nl nieuws aangeschoven. Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Veel meer ongelukken vinden er plaats bij de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Dat schrijft de Telegraaf. Op sommige plekken zouden 4 keer zoveel ongelukken zijn sinds de grenscontroles. Bij snelwegen waar geen controles zijn nam het aantal ongelukken juist af. Nederland heeft de problemen al aangekaart bij Duitsland, maar ze zijn niet van plan om met de controles te stoppen. In Dordrecht is een kindje overleden na een ongeluk met een bestelbus. Gebeurde gisteravond in het centrum van de stad. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Dat gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. De brandweer doet onderzoek in New York. Daar in de Bronx was gisteravond een grote explosie en een brand in een gebouw. Hierbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 14 mensen gewond geraakt. Inmiddels is het vuur onder controle, maar de oorzaak is nog een raadsel. En Infantino mag voorlopig de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA blijven. Dat heeft het bestuur van de bond besloten na een hele dag spoedoverleg in Marokko. Infantino lag flink onder vuur vanwege zijn plannen om aandelen in toekomstige WK's en andere toernooien te verkopen. Ja, die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken en de FIFA heeft haar excuses aangeboden aan de leden. Mogelijk komt er wel nog een motie van wantrouwen tegen Infantino. Het weer van Weerplaza. Vandaag weer veel zon, alleen wat buien op de Waddeneilanden en het wordt 20 tot 24 graden.
5: En er wordt 1 file gemeld in de Flitsmeister-app. Er ligt namelijk wat op de weg bij de A12. Is dat de Oude Rijn-Lunetten op de hoofdrijbaan. 4 kilometer file, kwartier extra.
7: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Een bijzonder goedemorgen. De start van donderdag 6 augustus met George Michael zometeen naar Toto en Africa.

0: Michael en Freedom.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: De rode kaart van Joey Veerman in de door AZ gewonnen Johan Cruijff finale van afgelopen zondag. Die krijgt nog een staartje. Joey Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd naar een overtreding op Max Meerdink. Hij raakte zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd na een duel om de bal. Nou, PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal. 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. PSV vindt dat te zwaar en de zaak komt vandaag voor bij de tuchtcommissie van de KNVB in Zeist. En dan volgt morgen de uitspraak. En een lekker ijsje halen, dat kan tegenwoordig echt overal. IJsselons die schieten als paddenstoelen uit de grond, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. 2016 waren er nog 677 ambachtelijke ijssalons, maar inmiddels is dat aantal gestegen tot 984. Ook softijs doet het de laatste tijd heel erg goed. Vroeger kreeg je met disco dip bijvoorbeeld en nootjes of chocola, maar dat assortiment aan toppings wordt steeds groter. Het kan niet gek genoeg. Je kan softijs tegenwoordig ook krijgen met olijfolie, maldonzout of caviar. Want dat ziet er dan leuk uit op TikTok en Instagram. En B&B Vol Liefde is in volle gang op RTL 4 en Videoland. Dat is het programma waarin Nederlandse B&B-eigenaren in het buitenland op zoek gaan naar de liefde. Een van de deelnemers is Thomas. Die heeft een B&B in Spanje en heeft daar Max over de vloer. Zijn nu samen uit eten en zij vraagt hem waarom hij zelf nog nooit een serieuze relatie heeft gehad. En hij vindt dat de tijd begint te dringen als hij in de spiegel kijkt.
3: Omdat misschien het leven gewoon veel te leuk was.
4: Ik was nog niet klaar toen. Alle dingetjes die ik heb gedaan, kijk ik met een huge smile op terug.
5: Ja.
4: Daar past ook helemaal geen vriendin bij. Dat was onmogelijk geweest. Alleen, ik zie ook mijn rimpeltjes komen, mijn grijze haartjes komen.
5: Ja.
4: Niet te lang wachten, want straks ben ik misschien niet meer de leuke, hele knappe Thomas.
0: Dat je dat over jezelf zegt, hè? Dit nou het antwoord is wat je moet geven op zo'n date. Bijna 12 minuten over 7. Goedemorgen, de ochtendshow voor donderdag 6 augustus. Welkom.

met Earth, Wind & Fire. Let's Brew for you bij Joe. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Vanessa Paradis en Be My Baby. En misschien weet je nog wel dat Freek uit Den Bosch samen met zijn vriendin een eiland heeft gewonnen. Ja, Koen en Sander hebben daar een tijdje geleden al even over gebeld. Dat eiland ligt alleen wel helemaal in Zweden. Nou, gisteren kregen we een berichtje van Freek. Hij vertrekt maandag richting het eiland. En wat hij daar nou precies gaat doen en hoe hij daar gaat overleven, dat vraag ik hem zo meteen even. Want we bellen hem zo meteen hier in de ochtendshow van Joe. En dit is CCR.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Bijna 7:30. Carné die gaat ons zo meteen bijpraten. Wat heb je bij je?
1: Nou, we leven steeds meer in luxe, maar voor hoe lang is de vraag?
0: En verder, muziek van Sniff en The Tears en ook Lionel Richie komt eraan.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: 7:30, het weer van Weerplaza. Vandaag zon en wolken die elkaar afwisselen. Lokaal

0: Uitje 20 tot 24 graden wordt het. En op de weg is het heerlijk rustig. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Duitsland moet iets doen aan de grenscontroles, dat vindt ons land. Die zorgen namelijk voor veel meer ongelukken bij de Duitse grens. De Telegraaf schrijft dat er op sommige plekken 4 keer zoveel ongelukken waren. Op snelwegen waar geen controles zijn, namen de ongelukken niet toe. Duitsland heeft laten weten voorlopig niet te gaan stoppen met de grenscontroles. De grote natuurbrand in Limburg is sinds gisteren onder controle, maar het nablussen gaat nog wel even duren. Dat denkt de brandweer. De brand in Limburg woedt al sinds maandag. Gisteren was ook premier Jette in het gebied. En bij L1 zegt hij wat hij daar allemaal zag.
2: Het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
1: En sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Nederlands succes bij de Oscars. De Nederlandse filmmaker Nina Broers heeft met haar korte film Waar is mijn libido? Een Oscar voor studenten gewonnen. In de film laat ze 2 acteurs scènes uit haar verleden naspelen om uit te zoeken waar het misging met haar seksuele gezondheid. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die deze belangrijke prijs binnensleept. En ze treedt nu ook in de voetsporen van een paar grote Amerikaanse regisseurs. Zoals Robert Zemeckis van de Back to the Future films en Pete Docter, die allemaal Pixar films heeft gemaakt. En bij een tosti of een frietje, ja, denk je niet meteen aan luxe, toch is dat precies wat je op steeds meer plekken krijgt. Dat meldt de Telegraaf. Vooral in steden zie je steeds vaker tosties met bijzondere kazen of frietjes met luxe toppings, met bijvoorbeeld truffel en pulled pork. Experts zeggen dat dat aan een simpele snack, ja, eigenlijk niet meer genoeg te verdienen is. De vraag is alleen wel hoe lang we bereid blijven om €11 voor een tosti te betalen. Want we zijn steeds minder blij met de prijs-kwaliteit verhouding, blijkt uit cijfers. Vorig jaar werd de horeca ook al minder vaak bezocht.
0: Ik heb daar helemaal niks mee. Dat ze zo'n patatje, dat ze dat helemaal overladen met allerlei ellende.
1: Loaded fries.
0: Ja, precies. Er ligt er kaas overheen en weet ik veel, uitjes. Geen idee wat ze er allemaal overheen gooien.
1: Nee, ja, we hebben ook altijd bij onze markt, de weekmarkt, die doet het ook, weet je, loaded fries, maar dan in een puntzak. Dat vind ik altijd onhandig.
0: Ja, maar daar zit je dus helemaal onder.
1: Ja, je zit sowieso al met een puntzak, zit je altijd onder. Maar dan ook nog met je door de pulled pork en alle gedoetjes. Maar ook een tosti met dan, ja, die dan helemaal als een soort van pizza wordt gemaakt met 1000 soorten kazen.
0: Dat klinkt al beter, vind ik, hoor. Maar goed.
1: Ben je een tosti liever?
0: Ik vind tosti's wel lekker eigenlijk, ja. Maar ja, vooral als ze voor me gemaakt worden, hoor.
1: Nou, dus in dit geval kost die ook. Nou, wat zeg je altijd? Tosti, weinig kosti?
0: Nou.
1: In dit geval niet.
0: Niet meer dus. Carné, dankjewel. Tot zo weer. Inmiddels is het 3 minuten over 7:30. Een hele goede morgen. Het is een

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling bij Joe. Zometeen in excess. Frankie Valli komt eraan. En leven op een onbewoond eiland. Daar heeft iedereen wel eens over gedroomd. Of op zijn minst over meegezongen. Hè, met Kinderen voor Kinderen. Voor Freek uit Den Bosch komt die droom echt uit in Zweden. Maandag is het zover. Dan vertrekt hij richting zijn eigen paradijsje. Freek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, leg even uit. Want Koen en Sander die hebben jou al eerder hier in de uitzending gehad. Maar je hebt je eigen eiland gewonnen.
1: Ja, zeker. Ja, een bizar verhaal. En al een tijdje geleden in mei kregen we een berichtje van Visit Sweden, de toeristenpartij in Zweden, dat wij een eigen eiland hebben gewonnen. Ik samen met mijn vriendin Eva. En nou, dat was eigenlijk in het kort was het een wedstrijd vanuit de toeristenpartij om nou, natuurlijk een grote publiciteitsstunt, maar om meer toerisme naar Zweden te trekken. En daarvoor moesten we een hele korte video van 1 minuut maken om waarin we eigenlijk moesten uitleggen van joh, waarom is dat eiland aan jullie besteed en waarom moeten jullie hem winnen? En nou, toen hebben we een hele toffe video gemaakt. En in mei kregen we te horen dat we inderdaad het eiland hadden gewonnen. Dus zodoende zijn we nu een jaar lang de beheerders van het eilandje.
0: Oh, het is maar voor een jaar. Je mag er niet voor altijd blijven wonen.
1: Nee, ja, als in, het zou mogen. In principe mag iedereen daar zo lang als hij wil blijven. Maar voor een jaar lang zijn we inderdaad de beheerders. Dus het loopt ook volgend jaar, mei loopt het weer af.
0: En hoe gaat dat? Hoe ziet dat eiland eruit? Hoe groot is het en zo?
1: Ja, dat is een goede vraag. We weten niet meer dan de foto's. En ik heb nu een fotootje voor mijn neus. Het is, nou, je ziet wel wat bomen, rotsen, ja, veel water eromheen natuurlijk. Het ligt in de zee. Er zit volgens mij ook nog een klein meertje in het eiland zelf. En we hebben een beetje gehoord dat het, ja, volgens mij een kleine schatting, 250 meter lang, 250 meter breed. Dus het is niet heel groot.
0: Oké. Okay. En dat moeten jullie gaan beheren. Dus je moet gewoon zorgen dat het allemaal netjes blijft daar. En dat de natuur zijn gang kan gaan verder.
1: Ja, het is een beetje de titel die we hebben gekregen. Dus we zijn echt de beheerders van het eiland. We krijgen geen taken. Dus we hoeven geen bomen te snoeien of om dingen bij te houden. Maar het is echt de titel die we krijgen. En ja, we hebben ook een mooi officieel certificaat thuisgestuurd gekregen. Dus het is echt de titelbeheerder. Maar verder zouden we...
0: Je gaat geen reet te doen daar.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Maar wat ga je dan doen de hele dag, Freek?
1: Ja, ik denk sowieso een beetje chillen. Want er is niet heel veel te doen. Er is geen water, geen stroom, geen licht, noem maar op. En overleven natuurlijk. Want dat zou wel, is wel de uitdaging. Joh, we moeten gewoon vis vangen om te kunnen eten daarop.
0: Maar hoe ver van de bewoonde wereld is het?
1: Ja, dat valt wel mee. Ze zeggen dat het volgens mij 700 meter aan een kilometer peddelen is.
0: Hey, jullie reis begint nu bijna. Maandag stap jij samen met je vriendin in de auto. Ja. Is het al gelukt met pakken allemaal?
1: Ja, we zijn ook druk bezig met inpakken. En de tassen worden steeds voller ook van, joh, wat nemen we nou überhaupt mee naar een onbewoond eiland? Dat is sowieso al een bizarre vraag eigenlijk die we ons wel stellen. Want normaal gesproken strand je natuurlijk op een eiland zonder spullen. En nu gaan we er zelf naartoe. Dus we zijn ook een beetje zoekende naar, joh, wat neem je nou mee naar een onbewoond eiland?
0: Ja, en heb je een radio al op het lijstje staan?
1: Nee, die hebben we nog niet. En ik denk dat dat wel ook een must is. Want volgens mij is er ook verder geen verbinding of niks.
0: Nee, maar het zijn natuurlijk van die noodradio's tegenwoordig. Hè? En dan met zo'n hendel eraan, dan kan je gewoon lekker draaien. En dan heb je gewoon bereik. Heb je gewoon stroom op dat ding.
1: Die hebben we sowieso nodig, want daar kunnen we onszelf ook een beetje vermaken. Dan draaien we gewoon heel erg aan die radio. Ja. Zetten we lekker Joe erop en dan, dan vermaken we
0: ons. Ja, daar heb je denk ik weer internet voor nodig in Zweden hoor. Zover komt onze zender dan weer niet.
1: Ah, shit.
0: Ja. Maar heb je misschien, want ja, op zich als je 700 meter van de kant zit, dan heb je ook wel een mobiele telefoonbereik. Dus als jij gewoon een zonnepaneeltje meeneemt,
1: ja, dat is ook geen...
0: kan jij je telefoon gewoon opladen, toch?
1: Ik ga hem opschrijven.
0: Ja, maar Freek, heb je hier zelf nog niet over nagedacht?
1: Nee. Nou, wij hebben echt in ons hoofd van, we gaan naar de middle of nowhere. Maar als je, inderdaad, zoals je het zegt, 700 meter valt natuurlijk ook wel weer mee. Dus
0: ja, is niks. Daar heb jij prima gewoon met je telefoon bereik, hoor, lijkt mij.
1: Oh, dan valt het allemaal wel mee.
0: Ik vind het heel grappig dat jij dit allemaal niet zelf bedacht hebt, Freek. Hey, hoe ga je slapen op dit eiland? Heb je wel een slaapzak en een tentje mee?
1: Ja, daar hebben we wel over nagedacht. Okay. We hebben een tentje kunnen we opzetten op het eiland. En daar gaan we gewoon de slaapzakjes en luchtbedje in. Dus dat slapen, dat zal ook geen. Dat wordt denk ik het minst grote probleem.
0: En hoe heet het eiland eigenlijk?
1: Ja, de uitspraak is nog aan te werken, maar volgens mij, op zijn Zweeds, is het Mjetbodan.
0: Mjetbodan, oké. Okay.
1: Ja, exact.
0: En hoe is jouw Zweeds verder? Want je zal vast eens in aanraking komen met de locals.
1: Ja, klopt. Ja, mijn Zweeds gaat niet heel veel verder dan Hey en Ikea. Knekkenbreud komt er ook nog wel uit.
0: Ja. Maar, Abba, Pippi Langkous.
1: Ja, precies. Nou, Eva is wel serieus een beetje Zweeds aan het leren. Dus die komt wel een heel eind in de supermarkt of als ze dingen iets moet bestellen. Dus dat komt sowieso wel goed.
0: Oké, nou heel veel plezier daar. En ik hoop dat je het allemaal overleeft daar, Freek.
1: Ja, we hopen het ook. We hopen dat we nog terugkomen inderdaad.
0: Perrelsen naar je eiland.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.

0: Nelly bij Joe.
1: De drie noten.
0: Je gaat het begin horen van een liedje dat zometeen helemaal op Joe komt. Herken jij het? Stuur dan even de titel en de artiest deze kant op. Via de app maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Het gaat om dit liedje. Ja, welk nummer is dit? Als je het weet, stuur nu een berichtje deze kant op. Misschien heb ik jou zometeen aan de lijn en val je in de prijzen. En wat zit er zometeen in het nieuws, Carnage?
2: Ja, gaat ons land rioolwater gebruiken voor het kweken van fruit en groenten?
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op latte wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Jumbo. 8 uur, goedemorgen, nu.nl nieuws, aangeschoven, Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Water uit het riool moet helpen tegen de droogte. Kaskwekers in het Westland willen gezuiverd rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien. Vanwege de droogte geldt er nu een sproeiverbod. En daardoor mogen de kwekers geen slootwater meer oppompen. Het zorgt voor een hoop zorgen. Daarom willen de telers nu zelf het water gaan zuiveren. En dat zegt de belangenorganisatie bij Nieuwsuur.
9: Daar willen wij een UV-filter voor neerzetten. Dan wordt de poepdeeltjes, als je het zo wil zeggen, eruit gehaald. Dus bacteriën en schimmels. Dan wordt ook glasbeschermingsmiddel uitgehaald en medicijnresten. En dan heb je heel goed water.
8: Maar waterschap zegt dat het rioolwater daarna nog steeds niet schoon genoeg is. Opvragen nu in Dordrecht. Daar is gisteravond in het centrum van de stad een kindje overleden. Gebeurde na een ongeluk met een bestelbus. Hulpdiensten hebben het kindje nog geprobeerd te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden en dat is standaard bij dit soort incidenten. Weer heeft een AI-model een bedrijf gehackt. Dit keer ging het mis bij een test van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Door fout in de instellingen kreeg het AI-systeem per ongeluk toegang tot het internet en kon het een ander bedrijf hacken. Gebeurt vaker de laatste tijd. Ook een AI-model van ChatGPT wist een bedrijf te hacken. En dan dubbel Nederlands tennissucces. Zowel Botek van der Zandschulp als Talon Griekspoor hebben voor een stunt gezorgd op een groot toernooi in Canada. Van der Zandschulp versloeg in 2 sets de nummer 6 van de wereld, Daniel Medvedev. Het matchpoint klonk zo.
10: Oh, what a way to finish!
8: Eerder op de avond zorgde Griekspoor ook al voor verrassing. In 3 sets won hij van de nummer 3 tennisser van de wereld, Alexander Zverev. Het weer van Weerplaza. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal nog een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: Een hele goede morgen. De ochtendshow voor de donderdag met zometeen de Fugees, Killing Me Softly. En hier is Billy Joe.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Het is de dag dat er actie wordt gevoerd door de feministische groep De Dolle Mina's. Zij willen namelijk dat het woord schaamlip uit de Nederlandse taal verdwijnt. Als alternatief voor schaamlip stellen ze vulvalip voor. En je hoort gynaecoloog Ravi Vermeulen waarom dat zou zo moeten.
2: Schaamte impliceert dat je je moet schamen. En dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat woord uit onze taal te verbannen.
1: Ja, en in Zandvoort Noord hebben ze de langste, zacht, nat, gevaarlijk lekker en 300 meter lang. Ik heb het over tiramisu. Een restaurant in Zandvoort heeft een nationaal record daarmee te pakken. In het dessert zaten 15.000 lange vingers, 1000 kilo aan roommengsel. En het maken van de tiramisu van 300 meter was een hele bevalling. Het restaurant had er ruim 100 man voor nodig om dat voor elkaar te boksen. Eigenlijk wilden ze een wereldrecord vestigen, maar dat is niet gelukt. Want dat staat op zo'n 450 meter. Maud, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Bestel jij wel eens een tiramisu in een restaurantje?
3: Ja, zeker. Heerlijk, ja. Juist favoriete nagerecht.
1: Oh, je favoriete nagerecht is dat zelfs?
3: Ja,
1: oh.
3: Zeker, ja.
1: Ja, ik ga daar eigenlijk altijd heel snel aan voorbij. Maar ik ben heel erg van de ijsjes. Ik vind het altijd heerlijk als er zo'n hele foute ijskoep op de menukaart staat.
3: Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook wel lekker, ja.
1: Dus een beetje Sprite er zo in hebben, zo'n vlaggetje, een rietje, weet je wel. Ja, echt. Van dat fruit uit een blik. Ja, heel fout, maar wel lekker. Hey Maud, wat ga je doen vandaag?
3: Ik was onderweg naar werk.
1: Leuk.
3: Ik sta nu eventjes stil, maar ik ben onderweg naar Winschoten.
1: Winschoten, hè? Wat moet je daar gaan doen?
3: Ja. Ik werk voor Plus Retail en wij zijn bezig met een heel nieuw systeem aan het uitrollen. Dus wij ondersteunen daarin het personeel van de winkels.
1: Oké, van winkels, alright. Nou, Maud, ja. Voordat je aan het werk gaat, de drie noten nog even oplossen. Eerste zware taak van deze donderdag voor jou. Dit is het fragment. Kort maar krachtig. En welk liedje denk jij dat dit is?
3: Ja, ik dacht dat het Ich Bin Wie Du van Marianne Rosenberg is.
1: Oh, wat zeg je dat leuk, Deutsch? Marianne Rosenberg.
3: Ja, ja.
1: Ah, je woont ook dicht bij de grens eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: En jij
3: ja.
1: komt wel eens in Duitsland. Nou goed, Marianne Rosenberg is hartstikke goed. Ich Bin Wie Du levert jou een Koen en Sander Show pakket op.
3: Nou, geweldig.
1: Gaan we opsturen. Werk ze vandaag.
3: Super, dankjewel. Fijne uitzending.

Madonna en Over Your Heart bij Joe. Volgende week woensdagavond gaat er iets heel erg bijzonders gebeuren. Een beetje een once in a lifetime eigenlijk. Er komt een bizarre grote zonsverduistering aan. 88% is de zon verduisterd dan. En ja, als je daarnaar wilt kijken, dan moet je een speciaal brilletje op. Hè, want anders is dat alles behalve goed voor je ogen. Daarom heb ik hier een hele stapel met Joe Eclipse brillen. En jij kunt er eentje van me krijgen. Stuur even een leuk berichtje in de app waarom jij met zo'n Joe Eclipse brilletje naar de zonsverduistering wilt kijken volgende week. Je kunt eventjes een tekstberichtje sturen, maar je mag ook even leuk inspreken dat je er eentje wilt. Doe dat via de Joe-app. En over een klein half uurtje bellen we met Anko. Hij heeft ook een eigen podcast over de sterren. Hij is namelijk sterrendeskundige en hij praat ons zometeen bij waarom dit allemaal zo bijzonder is volgende week. En dit is Chesney Hawks.

0: Wakker worden met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Dat doe je elke ochtend weer met Joe. You're the Tim, Finn en Fraction. Too much friction. Zometeen Carné met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb straks nieuws over een wedstrijd waarin ze alles op alles hebben gedaan om de favoriet te dwarsbomen.
0: En ook Bon Jovi komt eraan zo. En je hoort Inner Circle met Sweat.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Lekker!
4: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 10 voor 9 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.

0: en op doneer.
1: De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
2: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Bij Eurojackpot maak je...

Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 1 over half 9, het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag die elkaar afwisselen. Lokaal een buitje, 20 tot 24 graden wordt het. En op de weg is het eigenlijk de hele ochtend al super rustig. Je kunt lekker doorrijden. Het laatste nieuws dan van nu.nl, daarvan aangeschoven. Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Grote zorgen bij telers in ons land. Ze luiden de noodklok, want vanwege de droogte geldt er nu een sproeiverbod. Als ze niet snel aan water komen, gaan de planten kapot. En dus doet deze teler die Nieuwsuur sprak alles om die te redden, ondanks dat hij daarmee de regels overtreedt.
3: Het enige alternatief dat ik heb is toch water in gaan nemen over 10 dagen vanuit het oppervlaktewater. Er is geen tuinder in het Westland die zijn planten laat verdrogen.
2: En telers in het Westland willen daarom nu ook gezuiverd rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien. Het waterschap ziet het idee nog niet zitten. Volgens hen is het water zelfs na het zuiveren niet schoon genoeg. Dan naar Limburg. Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venraai. Dagenlang reden die niet. Kwam door de grote bosbrand in het noorden van Limburg. Die brand is sinds gisteren onder controle. Een ijsje halen op deze warme dagen, dat kan op steeds meer plekken. Dat schrijft het AD. De laatste 10 jaar zijn er een stuk meer ijssalons bijgekomen. 2016 waren er bijna 700 ijssalons in ons land. Het zijn er nu bijna 1000. Ja, in Zuid-Holland vind je de meeste. Het populairste ijs is nog altijd soft ijs met toppings. Dan moet je denken aan disco dip, maar bijvoorbeeld ook olijfolie of zelfs kaviaar.
1: Wat een gekke geit is dat nou weer, joh.
2: Ja, ik zie het wel. Ik ben een vervent TikToker. Ik zie het heel vaak voorbij komen.
1: Maar kaviaar gewoon over soft ijs?
2: Ja, die zie ik wel iets minder. Maar vooral olijfolie en zout op soft ijs.
1: Nou, dat klinkt misschien nog wel lekker.
2: Ja, dan heb je een soort caramel sea salt-achtige gevoel. Ja, ik ben gewoon echt fan van disco dip.
1: Ik vind disco dip ook het allerlekkerst. Ik ben ook altijd teleurgesteld als ik dan in een snackbar kom waar ze dan een disco dip hebben, maar dat het alleen de blauwe spikkeltjes zijn bijvoorbeeld.
2: Oh. Oh ja, ja.
1: Wel, het smaakt precies hetzelfde.
2: Nee, je wilt kleurrijke.
1: Ik wil gewoon de kleurrijke. Ik wil gewoon alle kleuren van de regenboog zien.
2: Ik had laatst wel iemand die zei, ben je niet te oud inmiddels voor disco dippen?
1: Tuurlijk niet.
2: Nee, hè?
1: Tuurlijk niet. Ben je nooit te oud voor.
2: Vind ik ook
1: nee
2: niet.
1: Hoor, dag.
2: Nog een bijzondere wedstrijd gisteren in het oosten van het land. Het kampioenschap hooibaal. Gooien. Ja, altijd een vaste prik in het dorp Frieseveen. En dit keer was het wel iets anders, zo schrijft RTV Oost. Want de organisatie veranderde de regels omdat al 3 jaar op rij dezelfde man wint, Barry. En nu moesten mensen niet zo hoog mogelijk, maar zo ver mogelijk gooien. Ja, de nieuwe regels hadden eigenlijk niet gehoeven. Want met een worp van 9 meter won de loeisterke Barry toch weer. Ja, zijn geheim.
4: Verstand om nul en ga eens mee. Gewoon gooien.
2: Ja, gewoon gooien. De organisatie overweegt voor volgend jaar weer nieuwe regels. Zodat de rest wel een kans maakt.
1: Zetten we ook andere deelnemers? Of is hij stiekem gewoon de enige die meedoet? Dan ben je al 5.
2: 100% hebben de mensen meegedaan. Andere mensen die dachten, waarschijnlijk gaat Barry toch hem weer pakken.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Het is gewoon een loersterke vent.
1: Als je denkt dat je dit beter kan, je hebt nu een jaar lang de tijd om te oefenen. En dan volgend jaar dus een nieuwe wedstrijd. Kampioenschap hooibalen gooien in Frieseveen. Carné, dankjewel hè. Wij gaan zo meteen even contact leggen met Anko. Die weet alles van de sterren. Want aanstaande woensdag gaat er iets bijzonders gebeuren. Er komt namelijk een zonsverduistering aan. En vind je het leuk om de Joe Eclipse bril te krijgen? Stuur dan eventjes een berichtje in de Joe app. Want die geven we weg. Die dingen zijn bijna niet meer te krijgen. Maar gelukkig hebben wij er 100 liggen. Kreeg al dit appje zojuist binnen.
5: Oh, dat lijkt me zo gaaf om zo'n brilletje op te kunnen doen op de camping volgende week. Echt superleuk. Kunnen we lekker vanuit de stoel naar de Eclipse kijken.
1: Nou, dit was Meerte. Meerte, jij krijgt sowieso de eerste. Maar ik heb er nog 99 liggen.

0: Het is de ochtendshow voor deze donderdagmorgen. Ja, en volgende week, woensdag, dan is het zover. De grootste zonsverduistering in jaren is dan te zien in Nederland. Op het hoogtepunt, maar liefst 88% van de zon is dan bedekt door de maan. Het is een hele bijzondere aangelegenheid. Zo bijzonder zelfs dat Anko van Hal van de podcast Sterrenstof met zijn hele team naar Spanje voorvliegt. Anko, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, even voor iedereen die het niet helemaal scherp heeft. Maar wat is nou precies een zonsverduistering?
1: Ja, de zonsverduistering ontstaat eigenlijk wanneer de maan precies tussen de aarde en de zon schuift. Hè. Vanaf de aarde lijkt het dan net alsof de maan langzaam een hap uit de zon neemt.
0: Zo gaat het er ook uitzien.
1: Zeker.
0: Een hap eruit, ja.
1: Ja, in Nederland wel. Hij is niet totaal in Nederland. Wel, wat jij net al zegt, 88%, bijna 90%. Ja, is wel de moeite waard om te kijken. Maar als je echt een totale zonsverduistering wil zien, ja, dan ga ik bijvoorbeeld net zoals ik dus met het team naar Spanje toe.
0: Want daar is het echt 100%.
1: Ja, daar is het 100%, ja.
0: Maar wordt het dan ook echt, want het is om tussen 7 en 9 s'avonds, hè? Dat is in Spanje denk ik niet heel veel anders.
1: Nee, klopt. Daar begint het rond 7:30. Hier begint het rond 7:15. En in Spanje gaat het dan natuurlijk een klein beetje donker worden opeens. En dan zie je ook echt wel verschillen in de natuur gebeuren. Je ziet dat de vogels stiller worden. Je ziet ook opeens sterren verschijnen. En het wordt een beetje kouder. Ja, en natuurlijk heel veel gejuich. Dus het is een ontzettende ervaring om het totale te zien.
0: Want hoe vaak heb jij dit al meegemaakt in jouw leven dan?
1: Nou, ik ga altijd met mijn man rond de wereld voor totale eclipsen. Dus ik ben verslaafd. Dat heet eclipsjagers, lekker nerdig.
0: Ik heb daar oprecht nog nooit van gehoord, Anko, dat dit een ding is. Ja. Maar dat is het dus.
1: Ja, dat is een ding, ja. Je raakt wel verslaafd. Op een gegeven moment, het is namelijk zo'n ontzettende ervaring. Je doet het met een hele groep mensen. Hè. Heel veel mensen staan natuurlijk klaar voor de totale zonsverduistering. En daar zijn we verslaafd aan geraakt. Daarbij, ik doe natuurlijk die podcast Sterrenstof al 6 jaar. Dus het zit echt in mijn bloed. Dus een grote verslaving. En daarom gaan we met het hele team van Sterrenstof gaan we naar Spanje. En dat is natuurlijk een hele ervaring. Gaan we een weekje in de bungalow zitten. Dus dat is ook nog spannend. Maar ook heel gezellig natuurlijk.
0: Nou is het hoogtepunt hier in Nederland om 7:55, hè?
1: Ja, klopt.
0: Als je dan om 7:45 kijkt, heb je dan al echt iets gemist?
1: Nou, op 7:55 is het hoogtepunt. Dus het is het meeste van de zon verduisterd. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Daarna gaat hij gewoon weer van de zon af. Dus kun je gewoon nog een 30 minuten tot 3 kwartier kun je nog even blijven kijken.
0: En waar in Nederland is nou de beste plek? Want kan ik gewoon in mijn achtertuin gaan staan of is dat helemaal niet zo goed?
1: Nee, het is best wel laat, hè? Dus het is eigenlijk voor zonsondergang. Dus ik zou adviseren toch naar de kust te gaan. Vrij uitzicht, mooie plek aan het westen. En dan moet het wel goed komen. En ik zag de weersvoorspellingen, Edwin, het wordt helemaal goed. Hè? Het wordt 30 graden en helder. Dus ik denk dat iedereen heel blij is woensdag.
0: En nou is het belangrijk dat je een brilletje opzet. Want als ik met het blote oog kijk, wat maakt dat schadelijk?
1: Nooit rechtstreeks kijken naar de zon. Zonder goede bescherming. Gebruik altijd een gecertificeerde eclipsbril. Een gewone zonnebril niet doen is gewoon niet veilig. En wil je de eclips fotograferen of filmen met een camera of een smart telescoop, zorg dan ook weer voor een geschikte zonnefilter voor de lens of de telescoop.
0: Maar wat kan er gebeuren als ik wel gewoon met het blote oog kijk?
1: Vette beschadiging. Meteen op je oog. Een hele erge beschadiging. Want je gaat gewoon lang kijken naar de zon. Zelfs bij een bijna 88% bedekking is de zon nog zo fel. Is gewoon echt wel beschadiging op je oog. Dus een eclips wil aanschaffen. En die gaan heel hard, hoor ik.
0: Ja, klopt. Wij waren er net op tijd bij. We hebben hier een doos met 100 van die dingen. De Joe Eclipse bril. Die kun je trouwens, als je nu zit te luisteren, je denkt, ik moet er even eentje hebben. Stuur een berichtje in de app dat je er eentje wilt. Mag je ook inspreken. En dan misschien krijg je er wel eentje. Ik heb er wel 100. Dus het is op, zeg maar, in die zin. Anko, dat zijn wel kartonnen dingetjes eigenlijk altijd, hè, die eclips brillen.
1: Die zijn gecertificeerd, dat is prima. Een echte eclipsbril is meestal van karton. En dat is gewoon prima om mee te kijken.
0: En wat zit daar dan voor speciaal materiaal in zo'n brilletje?
1: Nou, zo'n folie wat niet het UV-licht eigenlijk naar binnen brengt. Dus dat beschadigt je oog niet. Je kan dan prima de zon bekijken. Je kan het ook verder niet doorheen kijken overdag. Weet je wel, want dan zie je gewoon helemaal niks. Alleen het zonlicht wordt heel goed gefilterd. Dus dat is echt goede bescherming voor je ogen.
0: En nou is het eigenlijk heel dom als je dit woensdagavond mist, hè? Want het is een once in a lifetime. Dit maak je in Nederland voorlopig niet meer mee.
1: Niet zo'n grote gedeeltelijke, Edwin. Het is natuurlijk wel zo dat we in 1999 dit ook gehad hebben in Nederland.
0: Ja, maar dat is ook al lang geleden. Er zijn ook mensen die dat nog niet eens hebben meegemaakt. Die waren er nog niet eens. Ja.
1: Dat klopt, dus het is vrij uniek. Daar heb je helemaal gelijk in. Pas in 2081 krijgen we hier weer een gedeeltelijke eclipse die ongeveer net zo groot is.
0: Maar dan moet ik ouder dan 100 worden, Anko. Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dus
1: nou, dit is voor mij, Edwin.
0: Ja, het voelt als once in a lifetime. Ja.
1: Ja, once in a lifetime. En voor een totale zonsverduistering helemaal een drama, hoor. Dat is pas 7 oktober 2021. 35 in Nederland.
0: Dus. Nou, dat gaat helemaal niemand meemaken die nu luistert.
1: Nee, dus ga lekker genieten. Ga jij ook kijken, Edwin?
0: Ik ga niet. Ja, wat ik zeg, dit is echt FOMO als je dit niet gaat kijken nu.
1: Ja, absoluut waar. Heerlijk. Iedereen is enthousiast nu. Ik hou ervan. Ja.
0: Jij gaat in ieder geval naar Madrid toe. We kunnen jou volgen met je podcast, dus Sterrenstof. En laten wij in ieder geval in 2081 weer bellen als we allebei nog leven dan, hè, Anko?
1: Gaan we gewoon doen. En dankjewel voor dit telefoontje. En veel plezier, hè, woensdag.
0: Ja, jij ook. Groetjes.
1: Oké, hoi.

0: Denis bij Joe. Volgende week is die zonsverduistering. Daar hebben we het net over gehad hier in de uitzending. We hebben dus de Joe Eclipse-bril. Een hele stapel, 100 stuks heb ik hier liggen. En ze zijn erg in trek. Leuke berichtjes komen er binnen in de app. Danielle wilde bijvoorbeeld eentje.
1: Graag zou ik een brilletje willen. Zodat ik deze keer wel de eclipse kan kijken. Want vorige keer had ik geen brilletje. In 99.
0: Ja, dat was de laatste keer dat het zo groot was. Top. Danielle, jij krijgt er sowieso een. Ik voel me net Oprah Winfrey trouwens. En Marlon.
2: Ja, ik wil natuurlijk ook wel graag zo'n Joe Eclipse brilletje. Dan kan ik samen met mijn dochter naar de eclipse kijken. Lijkt me een unieke ervaring. Gewoon met zo'n mooi brilletje op.
0: Zo is het ook. Nou, we gaan jou er ook eentje opsturen. Wil jij er ook een? Meld je eventjes in de Joe app. Ik heb er dus 100 in totaal.
3: De drie noten.
0: Ja, heb je ook weer de app voor nodig trouwens? Ja, het is een drukte in de app nu, want ik ben ook op zoek naar de titel en de artiest. Die horen bij het beginnetje van een liedje wat ik nu aan je ga laten horen. Die ga je zo meteen helemaal horen in de Joe Singalong. Welk nummer is het? Als je het weet, meld je ook eventjes in de app. Ja, dat is hem. Carné, jij zit al te kijken.
4: Ik denk dat ik hem wel weet.
0: Jij denkt wel, ja. Dat denk ik ook. Daarom dacht ik, we behouden het ook gewoon hierbij, want anders wordt het misschien weer te makkelijk. Als je het weet, een berichtje ook in de app. Wat zit er zo in het nieuws?
4: Binnenkort is er weer een staking in het openbaar vervoer. En die gaat mogelijk nog groter worden.
0: En een uur lang meezingen doen we onder andere met Queen en Volumia zometeen in de Joe Singalong.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we af alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
3: Aldi.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
15: Fans van voordeel.
3: Aldi.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Dit is jou.
0: Het is precies 9 uur. Zometeen de Joe Singalong. Eerst het nieuws, Carlijn van der Brink.
4: Goedemorgen. De grote OV-staking wordt mogelijk nog groter. Ook vakbond CNV sluit zich aan bij de staking volgende maand. Ze roepen ook metro- en trambedrijven in Amsterdam en Rotterdam het werk neer te leggen. Op 9 september wordt er gestaakt. Er rijden onder meer dan geen treinen. En met deze actie willen de bonden protesteren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De brandweer houdt Limburg ook vandaag goed in de gaten. Daarbij Venray brak maandag een grote natuurbrand uit. En pas sinds gisteren is die onder controle. Er wordt nog wel gewaarschuwd voor de lucht. Kan slecht zijn voor je gezondheid. Het gebied is ook nog steeds afgezet. Maar het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray rijdt inmiddels weer. Hoe de brand is ontstaan is nog altijd onduidelijk. In de Democratische Republiek Congo blijft het aantal ebola-gevallen hard stijgen. Inmiddels zijn er zo'n 4000 besmettingen gemeld. En zijn al 1800 mensen aan het virus overleden. Het is de op één na grootste ebola-uitbraak ooit. Om de epidemie te bestrijden trekt de Amerikaanse overheid honderden miljoenen extra's uit voor hulp. En voetbal, hoe gaan de nieuwe aankopen van Ajax het doen? Dat krijgen we vandaag misschien al te zien. Ajax speelt in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. Ja, de Amsterdammers hebben flink wat nieuwe spelers binnengehaald. Ja, de vraag is hoe ze het gaan doen. Deze fans die voetbalprimeur sprak, kijken ernaar uit.
24: We gaan het zien.
25: Ja, zeker Julian Brandt en Ter Stegen en Blind. Die gaan het echt wel verschil maken.
4: De wedstrijd van Ajax is vanavond om 8 uur. Dan speelt ook FC Twente een voorronde van de Conference League tegen een club uit Slowakije. Nog het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zonnewolken. Lokaal nog een bui. Het wordt zo'n 22 tot 25 graden.
0: Joe verkeer door Flitsmeister. Meest opvallende file voor nu die staat op de A20. Gouden Hoek van Holland tussen het Kortland Aqueduct en Prins Alexander. Daar is net een ongeluk gebeurd en dat zorgt voor een kwartier extra reistijd. En ik ben op zoek naar de titel en de artiest die horen bij dit liedje. Ja, het is het begin van een van de hits die je zo hoort in de Joe Singalong. Weet je welke? Meld je in de app.
26: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: Ja, pak de zakdoekjes er ook even bij. Tranentrekker komt eraan. Afscheid van Volumia naar Crazy Little Thing Called Love. Hier is Queen. Joe.

0: Volumia en Afscheid. Nou, dit is geen afscheid, dit is gewoon even een warm welkom. Merlin, 43 uit Wervershoofd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo daar, van harte welkom. Wat gaat deze donderdag jou brengen?
1: Een hele mooie dag. Ik ben net begonnen met werken en dat is bij een mooie zorginstelling in West-Friesland.
0: Oké, nou lekker. Wat mag je allemaal gaan doen vandaag?
1: Heel veel leuke mensen spreken die hopelijk allemaal bij ons willen komen werken.
0: Oh, je bent recruiter dan, Merlin?
1: Dat klopt, dat klopt helemaal, ja.
0: Nou, heerlijk. Dat lijkt me best wel een leuke baan eigenlijk.
1: Dat is het zeker, ja. Zeker voor deze organisatie. Met, voor ouderenzorg en mensen met een beperking. Dus heel leuk werk, ja.
0: Nou, super, Merlin. Werkst alvast. We zitten nu eventjes met elkaar te babbelen, omdat jij ook hebt gereageerd op de drie noten zojuist. Jij hoorde mij vlak voor negenen een liedje voor een heel klein stukje draaien al. En jij hebt hem gelijk herkend. Het gaat om deze. Ja, hij gaat heel rap. Maar het is zo'n iconisch liedje. Welke is het?
1: Klopt, Never Gonna Give You Up, Rick Astley.
0: Zeker weten, gefeliciteerd. Je wint een Koen en Sanne Show pakket. We doen er ook een kussen bij van Beter Bed. En ja, we geven ook eclipsbrilletjes weg voor die zonsverduistering volgende week. Die wil jij ook, hè?
1: Gaaf, ja.
0: Okay, doe ik even zo'n brilletje bij, oké? Okay?
1: Top, top.
0: Oké, mooie dag vandaag.
1: Super, hetzelfde, dankjewel.

0: Beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Elke werkdag als finale van de Coen en Sander Show tussen 9 en 10 in de Joe Singalong. Dit waren de mannen van Status Quo en Rockin' All Over the World. Volgende week woensdagavond is er een zonsverduistering in Nederland. De grootste sinds 1999 en de eerstvolgende keer is het pas weer in 2081. Kortom, je moet eigenlijk woensdagavond wel gaan kijken, maar dat kan je helaas niet met het blote oog doen. Daar heb je een speciaal eclipsbrilletje voor nodig. Daar is een enorme run op. Wij waren gelukkig op tijd. Ik heb er 100 hier liggen van de Joe Eclipsbril. Die geef ik weg. Onze prijzencomputer selecteert random 100 mensen. En die krijgen er eentje van ons opgestuurd. Dus meld je vooral als je er eentje wilt in de Joe-app. Edwin, mijn naamgenoot, die heeft in ieder geval wat ingesproken ook.
1: Goedemorgen, Joe. Ik wist niet dat het kon tegelijk kijken naar de maan en de zon. Dus ik wil ook zo'n ding om te kijken naar de verduistering.
0: Nou, wat heerlijk gerijmd, Edwin. We sturen er jou sowieso eentje op. Marco.
2: Een eclipsbril, ja, gaaf toch? Kan ik samen romantisch met mijn vrouw op het strand zitten kijken naar een verdwijnende zon. Samen met een hapje en een drankje erbij. Ik zie het al helemaal voor me.
0: Ik zie het ook helemaal voor me, Marco. Je hebt dit prachtig geschetst. Nou, we sturen jou en je vrouw er ook eventjes twee op dus. Wil je er ook eentje, meld je nog even in de app. Ondertussen zingen we lekker verder in de Joe Singalong met Fool's Garden zometeen. Lemon Tree. En dit zijn de Pointer Sisters.

0: Garden en Lemon Tree. Mr. Joe Singalong gaat zo meteen verder zingen met onder andere The Lady in Red van Chris de Burgh. En verder komt Solid Harmony eraan en Billy Ocean. En het nieuws van 9:30, dat heeft Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt extra veel zweten bij een sportschool in ons land.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40.

0: Wat een gezelligheid, hè?
1: Nou, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Tour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Half 10, het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Er kan lokaal een buitje vallen. Temperatuur 22 tot 25 graden. En er is een file op de A22 Beverwijk. Velsen bij Beverwijk. 3 kilometer en 21 minuten. Dit is jou. Zometeen Billy Ocean in de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. De grote OV-staking over een maand wordt mogelijk nog groter. Ook vakbond CNV sluit zich aan bij de staking. Ze roepen ook metro- en trambedrijven in Amsterdam en Rotterdam het werk neer te leggen. Op 9 september wordt er gestaakt in het openbaar vervoer tegen geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Er rijden dan ook geen treinen en ook veel bussen blijven stilstaan. Twee Nederlanders zijn zwaar gewond geraakt in de Alpen in Oostenrijk. Gebeurde gisteren en zou mis zijn gegaan tijdens het wandelen. Een van hen gleed tientallen meters naar beneden, maar hij kon nog wel zelf alarm slaan. De andere slachtoffer raakte gewond in Tirol. En beide zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er is een oplossing die ervoor kan zorgen dat mensen met een laag inkomen minder last hebben van de hoge brandstofprijzen. Namelijk duurdere benzine. Er is een idee van een groep wetenschappers waar de Telegraaf over schrijft. Zij vinden dat de belasting op benzine omhoog kan. Ja, dat levert extra geld op, zodat mensen die minder kunnen uitgeven goedkoop een elektrische auto kunnen leasen. Zij moeten dan wel aantonen dat ze echt een auto nodig hebben.

0: nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun werk. Dat is geen nieuw idee, want in Frankrijk bestaat zo'n systeem al.
1: Klinkt wel behoorlijk ingewikkeld allemaal dit.
0: Ja, het heeft met subsidies te maken. Maar ja, mensen met een laag inkomen zijn vaak relatief... ja, een groot deel van hun inkomen kwijt is het idee aan energie. En als zij dus gewoon met het geld wat je daarmee bespaart... wat je eigenlijk oplevert, deze vorm van het hoger maken... ja, kan je hun dus weer een leaseauto geven. Ja, het is geven en nemen.
1: Ja.
0: En bij een sportschool in Arnhem gaan ze proberen om 1 miljoen kilo op te tillen. Niet in één keer natuurlijk, maar ze gaan 24 uur lang deadliften. Is een initiatief van 2 coaches van de sportschool... die allebei een hersenletsel hebben. Ja, met de actie proberen ze geld op te halen voor de Hersenstichting. Ze zijn met 15 deelnemers die een gewicht van 100 kilo op gaan tillen. Dus per persoon komt erop neer dat elke deelnemer... dat ruim 600 keer, om precies te zijn, 666 keer moet gaan doen. Ja, 24 uur lang. Ja, en elke 2 à 3 minuten moet er dan iemand... even tillen.
1: Nou, als ik inderdaad moet kiezen uit doneren voor de Hersenstichting... wat ik met alle liefde zou doen... en dit echt uitvoeren, dan is de keuze nog makkelijker om te doneren. Hè?
0: Ik ga, mijn hemel. Ik ga sms'en. Dit vind ik helemaal niks. Dit is ook niet aan mij besteed.
1: Dankjewel, Carné.
2: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: The Lady in Red van Chris de Burg komt eraan. Ik zal het Harmony horen. Ja, I want you to want me. Maar eerst Love Really Hurts Without You. Hier is Billy Ocean.

0: Solid Harmony and I Want You to Unleash in de Joe Sailor. Met zometeen de Jacksons, Blame It on the Boogie. Maar eerst nog Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. En bijna iedereen die denkt dat het nummer is geschreven voor de dochter van de frontman van Guns N' Roses, Axl Rose. Maar niets is minder waar. Nee, het schijnt geschreven te zijn voor de Rotterdamse Antonia. Althans, als we haar moeten geloven. Hè. Ja, ze vertelde dit in Lang Levende Liefde op televisie. En ik blijf dit fantastisch vinden.
1: Nou, absoluut niet van hard rock. Maar het beste nummer wat ik ooit gehoord heb is Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses.
2: Weet je, ik ga je nou wat vertellen.
1: Ja?
2: Die nummer was voor mij geschreven.
1: Dat nummer is voor jou geschreven?
2: En het is in...
1: Maar dat heeft het toch geschreven voor... Die Alex Rose heeft het toch zelf geschreven voor zijn kind?
2: Axel, want ik heb vroeger met hem zitten feesten.
0: Ah, nou, Antonia. Ik hoop dat je luistert. Hier zijn de Guns. Sweet Child O' Mine bij Joe in de sing-along.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Eurojack.

0: automatisch spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dit is Jouw. Goedemorgen, de tijd is 10:00. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
10: Goedemorgen. De spreidingswet werkt niet. Dat staat in een evaluatie waar Trouw over schrijft. De wet moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is veel te onduidelijk. En door het vorige kabinet voelen gemeenten en provincies ook geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt in ons land, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen echt oplost. Onderzoek in Dordrecht. Politie probeert erachter te komen hoe een zwaar ongeluk in het centrum daar gisteren kon gebeuren. Een kindje is daar aangereden door een bestelbus. Een kindje is daarbij overleden. De bestuurder van de bestelbus is opgepakt. Dat gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. Verder zijn er nog een hoop vragen. Amerika wil de Democratische Republiek Congo gaan helpen. In het Afrikaanse land blijft het aantal ebola-gevallen namelijk hard stijgen. Inmiddels zijn er zo'n 4000 besmettingen en 1800 doden gemeld. Wat het op de één na grootste uitbraak ooit maakt. Om de epidemie te bestrijden trekt de Amerikaanse overheid honderden miljoenen euro's extra uit voor hulp. En je kan op steeds meer plekken een ijsje halen. De afgelopen 10 jaar is het aantal ijssalons in ons land flink gegroeid. Van bijna 700 naar zo'n 1000 winkels, dat meldt het AD. En de meeste vind je in Zuid-Holland. En het populairst blijft nog altijd softijs met toppings. Ja, van de klassieke disco-dip tot wel hele speciale varianten met olijfolie of kaviaar. En nog het weer van Weerplaats. Het blijft voorlopig droog met een mix van zon en wolken. Vanavond wel een paar buien. Het is zo'n 22 tot 25 graden.
9: Ja, je bent toch altijd van de nootjes, gewoon ouderwets.
10: Precies, ja? Snap ik.
9: Ja, en wat was jouw lievelingsdip?
10: Disco-dip.
9: Disco-dip. Geschaarde aanhanger. We zitten te kijken naar de livebeelden op de brug bij Rotterdam, de A16. De Van Brienenoordbrug. Ja, allemaal politie en andere voertuigen. Ja, het is helemaal stil. Een geschaarde aanhanger, dat betekent een kleine vertraging. Wil je richting het noorden over die brug heen? Vertraging 10 minuutjes. Het verkeer mag over 1 rijbaan. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
11: Dit is Joe met Timur Perlin.
9: Ryan Adams komt eraan. En oelala, dit is een liedje van ABBA. Is Bully Boo!

van deze droogte is dat er allemaal verborgen schatten tevoorschijn komen. Kijk nou wat er nou aan de oppervlakte komt. Alanis Morissette. Over 3 minuutjes bij Joe.

De hele dag door de allerbeste liedjes uit de 70s, 80s en 90s. En je zingt ze bijna allemaal mee. Dit is Joe. Het is 6 augustus. De dag gaat door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. En ik heb hem afgetrokken en erop staat... Een groot kapje loopt door het bos. Ziet ze ineens de boze wolf achter een boom staan. Zegt de groot kapje... Boze wolf, wat heeft u kleine oogjes? Zegt de wolf... Rot op, ik zit te schijten. Dit is helemaal niet wat ik gewend ben van deze schurken. Every time I think of you. Fijne donderdag.

0: maken.
1: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Verscholen.

0: je?
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Joe met Timo Perlin.
3: 10:30, we kijken naar livebeelden van de Fabrine Noordbrug. Dat is de A16 bij Rotterdam. Daar zijn ze nog een klein half uurtje bezig ongeveer met het opruimen van een aanhanger met zandzakken die daar is geschaard.

met de beste 70s, 80s en 90s. Met over een paar seconden Paul McCartney en Stevie Wonder. Een klassieke Ebony and Ivory. Hoe heerlijk is 2026? Want zowel Paul McCartney als Stevie Wonder droppen dit jaar een album met gloednieuwe liedjes. Ze kunnen het maken gewoon niet laten. En eerlijk, wij als luisteraar zijn daar het slachtoffer van. Op de allermooiste manier.

Over een klein minuutje, binnen 60 seconden, hoor je de Pet Shop Boys met West End Girls. Maar eerst, misschien reed je er vanmorgen wel langs, die zwarte Volkswagen Golf. Die op de vluchtstrook stond van de A27 bij Utrecht. Heb je die toevallig gezien? Wat blijkt nu? Komt Rijkswaterstaat ter plekke met een bergauto, want het was duidelijk een auto met pech. Blijkt de bestuurder verdwenen. Die is gewoon weggegaan. Hebben ze de beelden teruggekeken? Blijkt dat die man uit zijn zwarte Volkswagen een vrij grote fiets pakt. Dat zien we nu ook op die beelden hier. Met fietstassen eraan aan beide kanten. En dan fietst hij vrolijk weg over de snelweg. Hop, richting de stad. En we zitten met zoveel vragen nu. Misschien heb jij dat ook van, ja, had deze man dan te veel haast om op het werk te komen? Is dat het? Dat je dan denkt, ja, ik ga niet wachten op de ANWB. Ik pak de fiets. Maar hoezo had je dan al die grote fiets met fietstassen achter in de Golf? En hoe past er überhaupt zo'n grote fiets achter in een Golf? En misschien had hij het wel gepland. Misschien was dit gewoon een illegale park and ride. Dacht hij, ja, verderop is een file. Dit weet ik van tevoren. Ik pak gewoon de fiets om de file voor te staan. Zoveel vragen. Heb je deze auto gezien? Of ben jij zelf misschien die man in die auto? Laat het ons weten. Misschien ken je hem. Stuur een appje met de app van Joe.

0: Goedemorgen. Zometeen hoor je Arjo Speedwagon en Keep On Loving You. En het nieuws van 11 uur komt eraan met Carné.
1: Ja, steeds meer mensen schamen zich ergens voor en experts maken zich zorgen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Daar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
21: Dit is Jouw. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
22: Goedemorgen. Veel mensen schamen zich voor de schulden die ze hebben of ooit hadden. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich ervoor schaamt. En die schaamte is ook de grootste reden om leningen niet te delen met vrienden of familie. Volgens experts is dat gevaarlijk, want mensen zoeken daardoor vaak te laat hulp en sluiten soms zelfs nieuwe leningen af om de oude te verbergen. Limburg wordt ook vandaag goed in de gaten gehouden door de brandweer. Daarbij Venray brak maandag een grote natuurbrand uit en die is pas sinds gisteren onder controle. Klaar is het werk nog niet, want de brandweer is nog aan het nablussen en daarna beginnen de grote opruimwerkzaamheden.
23: Vooral in het bosgebied, de slangen die zijn enorm vuil geworden. Dus ja, voordat dat helemaal opgelost is, zijn we nog wel anderhalve week bezig met schoonmaken.
22: Dat zei hij bij L1. Het gebied blijft voorlopig afgezet, maar er rijden wel weer treinen van en naar Venray. Het drone in incident gisteren op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone was geladen met zware explosieven en werd gevonden vlakbij het Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de minister gaat het om een nieuw niveau van dreiging. Wie hierachter zit, is nog niet duidelijk. En ben je van plan om een kijkje te nemen bij de Tour de France van de vrouwen? Let dan even op. Morgen ben je op delen van het parcours richting de Mont Ventoux niet welkom. Vanwege het grote risico op bosbranden mag er op een deel van de route niemand langs de weg staan. Ja, de rit zelf gaat wel gewoon door zoals gepland. Maar de organisatie roept toeschouwers extra voorzichtig te doen. Nog het weer van Weerplaatsen. Ja, het blijft voorlopig droog met een mix van zon en wolken. Vanavond wel een paar buien en het wordt zo'n 22 tot 25 graden.
21: Kijken we naar de weg. De Haringvlietbrug, daar wordt een pechgeval geborgen. Dat zorgt voor een vertraging van 30 minuten op de A29 in de richting van Rotterdam. Tot zover deze verkeersinformatie.
0: Dit is Joe met Timo Perlin.
21: En met de lekkerste 70s, 80s en 90s.

0: The Police Walking on the Moon.
1: Welkom bij Joe, zometeen London Beat, binnen 60 seconden. I've been thinking about you, maar ondertussen zie ik de telefoonlijn knipperen. Vind ik altijd leuk om de telefoonlijn gewoon eens even op te nemen. Wie hangt daar? Hallo met Joe, met Timur.
2: Goedemorgen, met Elze Vogelaar.
1: Dag Elze.
2: Hallo.
1: Hi.
2: Hallo. Ik heb begrepen dat jullie van die brilletjes hebben voor die zonsverduistering.
1: Zonsverduistering, ja, de eclipsbril.
2: Ja.
1: Ja, want woensdag is hij, hè, de zonsverduistering.
2: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, en ik weet bijna zeker dat je die morgenochtend gewoon weer kan krijgen... bij de vervanger van de Joe ochtendshow. Edwin, hier, bij Joe.
2: Joe, oh god.
1: Hoe bedoel je?
2: Ja, daar denk ik nou niet zo handig in. Maar ik ga wel vragen of de mensen me kunnen helpen.
1: Ja, gewoon aanzetten.
2: Joe, J-O dan.
1: Nee, J-O-E, Joe.
2: Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, het is nog vroeg, hè? Het is nog vroeg.
1: Hoe kom je aan dit nummer dan?
2: Ja, dat heb iemand anders me gegeven natuurlijk, hè. Die hoorde dat ik... Ja, ik zit dus bij mensen.
1: Oh.
2: En die had het erover en zei, nou, ik wil dat team.
1: Je bent getipt, gewoon.
2: Ja, en die hebben me deze telefoon gegeven. Ik zeg, ga gelijk bellen.
1: Dat zeker. Morgenochtend nieuwe Joe Eclipse-brillen bij Edwin.
2: J-O-E.

Goedemorgen, je luistert naar Joe met over een paar minuutjes Acta en een Munnik. Moppie Nederlandstalig. Met hun teksten die altijd precies genoeg zeggen. Vroeg laatst iemand aan Thomas Acta waar hij die mooie teksten van hun liedjes nou precies vandaan haalde. Wat zijn inspiratie was. Toen zei hij, joh, als ik wist waar de liedjes vandaan kwamen, dan ging ik er wel vaker heen.

0: 12 worden onze oren weer lekker voor de gek gehouden. Tijd voor een nieuwe Papa Appelsap dan. Want eigenlijk zijn die verkeerd verstaan als songteksten natuurlijk veel leuker dan het origineel. Zoals deze Joe-luisteraar van gisteren, Rosanne. Die hoorde toch Tina Turner rare dingen zeggen?
1: Ja, ik heb een beetje rond de minuut, vlak voor het refrein.
0: Ja.
1: Ja, dan hoor ik You Must Try to Ignore met een piemel in bed.
0: Ja, ja.

0: Vanaf straks 11:45. Al één van de vier Mulemelkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Mulemelk, the moo you can't resist.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla. Met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie. En fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste.

0: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: 11:30 op de Volkrankbrug A29 zijn ze nog steeds aan het wegslepen. En even oppassen op de A7 bij Friese Palen. Daar is net een auto stilgevallen.

Dit is Duran Duran, dit is Joe. En elke dag om 11:45... de luisteraarsrubriek met de verkeerd verstane songteksten. Daar gaan we, met de nieuwe editie.

0: Mama Appelsap gevonden in Michael Jackson. In Don't Stop Till You Get Enough. Wie had dat nog kunnen dromen? Ja. Natuurlijk wisten we al dat we hadden Pipo met een borstel. Dat zat erin, hè? Ja. Pipo met een borstel. Maar Thomas Nijssen, 28 jaar jong.
1: Ja, ik was aan het kokkerellen voor mijn verjaardag. En ik doe dan altijd een muziekje aan, omdat het enigszins wat rust geeft.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik er eentje en ik was eigenlijk wel overtuigd dat hij al was gevonden.
0: Nou, wat is het wat je hoorde?
1: Ik hoorde I Won't Be Vervelend.
0: I Won't Be Vervelend.
1: Ja, of op zijn Michael Jackson's I Won't Be Vervelend.
0: I Won't Be Vervelend.

0: Och, deze gaat er nooit meer uit.
1: Nee, ja, ik vind hem ook best vrij duidelijk eigenlijk.
0: Ja, vanaf nu is het elke keer.
2: Leuk. Ja. Het is je gewoon gelukt, hè?
1: Ja, ja, het is toch wel een, iets wat je af kan vinken, denk ik.
2: Nooit meer gaan we hem anders horen.
1: Nou, dat is graag gedaan. En als ik iets anders hoor, dan hoor je van me.
0: Nou, leuk. Fijn. Dankjewel. Thomas Nijs in Amsterdam.
1: Yes.

0: zelf een mama appelsap ontdekt, geef het door aan mij. Dat is papa appelsap. En dan kom je ook op de radio. Misschien nog wel leuker. Dan heb je gewoon eeuwige roem. Dat is natuurlijk wel. Heb je gewoon een mama appelsap op je naam staan. Hoe vet is dat? Weet je er een? Heb je erin gehoord in een liedje ooit? Of net nog? Ga dan naar joe.nl. Of gewoon in de Joe-app. Nieuws van 12 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, met zometeen belangrijk nieuws voor klanten van webshop bol.com en de Bijenkorf.
0: Daarna de ethisch lunch met deze.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
11: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
17: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden.
3: voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
21: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena. Goedemiddag.
1: Ze zijn te koop. De gestolen gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden aangeboden op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het zou gaan om privégegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers. De data werd gestolen bij een logistiek bedrijf dat ook werkt voor Bol en de Bijenkorf. Door het lek kan het langer duren voor je pakketje bezorgd wordt. De spreidingswet heeft amper effect gehad, dat schrijft Trouw. Die moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is te ingewikkeld en door het vorige kabinet voelen gemeenten geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt in ons land, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen echt oplost. In een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak in puin, er vielen geen gewonden. Nou, in mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. De burgemeester besloot toen om de zaak 2 weken dicht te gooien. Of dat nu weer gebeurt, is onduidelijk. En tanken is deze week in ons land weer iets goedkoper geworden. Een liter benzine is vandaag 5 cent goedkoper in vergelijking met begin deze week. En bij diesel gaat het om 6 cent. Komt allemaal doordat het iets rustiger lijkt rond de straat van Hormuz. Nou, de adviesprijs voor een liter benzine staat nu op ruim €2,57. En bij diesel is dit €2,59. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt zo'n 22 graden. En vanavond is er in het noorden kans op een bui.
0: Dankjewel, Len. Verder geen grote files.
23: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: En we hebben hem afgetrapt. De lekkerste 80's voor in je pauze met Falco zometeen. En Ginny! Na George Michael, Aretha Franklin. Ja!

Zometeen een paar seconden hoor je Prince samen met een van de beste drummers van de wereld. Sheila E. met het nummer The Glamorous Life. En let op, hè, Sheila E. zingt en drumt tegelijkertijd. Oh. Ik kan niet eens praten en mijn veetjes strikken tegelijkertijd. Maar wacht, er is meer. Tijdens het drummen doet ze ook haar piu-piu-pirouette. Dan gooit ze de stokjes in de lucht, draait een rondje, vangt de stokken op

0: alles uit doen. Behalve je radio.
1: Joe Cocker, you can leave your head on.
0: Ben je in Friesland vandaag, dan heb je geluk. Dan kun je vanmiddag nog even net een glimp van Miss Nederland ontvangen. Voordat ze vanavond naar Vietnam vertrekt voor de grote Miss World verkiezing. Even een handje geven vanmiddag. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik dan een soort foto's zie van Miss World, van die kandidaat, dan denk ik altijd, nou, ik vind mijn eigen vriendin knapper. Ah, vind ik dan, hè? Of is dat hetzelfde met dat je dan zo'n schilderij in een museum ziet? Dan Jan zegt, ja, dat kan mijn kleuter van vijf ook. Misschien, ja. Zou kunnen, hoor. Zou kunnen. Uitzwaaimoment van Miss Nederland wil je erbij zijn. Vanmiddag bij kledingwinkel Bionie om 3:00 in de Leeuwarden.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Meneer?
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met

0: brand bezig op de A58 bij Tilburg. Verkeer remt af daar. Dan een onwelwording. Iemand is onwel geworden op de A73, vlak voor Nijmegen. Geeft de hulpdiensten daar even wat ruimte. En er staat op dit moment 1, 2, 3. Ik zie het 4 rijen dik staan op de... Wat is het? Afslag Zwijndrecht. Moet even kijken welke snelweg het nog een keer is. Dat krijg je van mij goed. Daar staat hij, de A16. Staat 4 rijen dik op de A16, vlak voor Zwijndrecht in de richting van Breda. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dus het duurt even voor dat daar alles weer vloeiend door kan rijden. Joe Verkeer van Flitsmeister. Mag je een veilige reis wensen?
1: De Joe 80's Lunch met Joey van der Velde.
0: Nou, hallo, mijn naam is Timo Perlin. Ook hier gaat wel eens wat mis. Maar de muziek, oh la la! Good times, great music. Hier is Paul Young.

Joe Jackson, and is she really going out with her? Him. Ja, terecht applaus voor de 80's lunch van Joe Jackson. Fijn dat je erbij bent op deze frisse, ik vind het best fris, laat eerlijk zijn, frisse donderdag. Dit weekend wordt het warmer. Kan je naar Jan Smit toe? Ik heb net gehoord gekregen dat er kaarten zijn vrijgekomen voor zijn 30-jarig bestaan concerten. Van Jan Smit in the Park. Ja, hij treedt op. In de buitenlucht s'avonds in het park van Volendam. Leuk toch? In het Marina Park. Het is een soort Paul Simon in Central Park, zeg maar. Maar dan net wat anders. Dit weekend een paar kaarten zijn nog vrij. En deze band die geeft op 15 december een groot concert. Ahoy Rotterdam. Dit is UB40.

De lekkerste 80's tijdens de pauze. Dit is de Joe 80's Lunch. Joe. Good times. Great music.

liedje in de Joe Etis Lunch is aangevraagd op Carolien voor haar vader Hans. Want ze is zo blij dat Hans haar naar het vliegveld in Eindhoven brengt. Hans, this one's for you. Peter Gabriel, Sledgehammer. Ik kwam er vorige week achter dat het een heel lekker veegnummer is dit. Ik had een toneelcursus in een tent. En dan moet je natuurlijk na afloop moet je die tent schoonvegen. Nou, dit liedje, dat veegt zo lekker. Je wordt echt geduwd door de stuwing van dit liedje. Kijk maar.

0: avond in Bloemendaal. En op het strand in het theater daar. In de avondlucht, gekleurde lampjes, Frank Boeien. Het is uitverkocht, maar hey, komen altijd nog kaarten vrij op Ticketswap, weet ik zeker. Zometeen bij Joe, Daniel Smulders. Komen de 70s en 90s er weer bij. Die hebben we gemist. Met Donna Summer, Could It Be Magic? En het nieuws komt eraan al, hè?
1: Ja, de droogte zorgt in ons land voor problemen, dat wisten we al. Maar nu raakt het ook eigenaren van woonboten.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Lekker!
6: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
24: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is 1 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
2: Goedemiddag. Flinke kopzorgen voor woonbooteigenaren in ons land. Door de droogte liggen veel boten al weken scheef op de bodem. En dat heeft gevolgen voor heel veel mensen, vertelt ook deze woonbooteigenaar bij de NOS.
3: Dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Nou, de problemen zijn nog niet voorbij, want volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf. De gestolen gegevens van klanten van webshop Bol en De Bijenkorf worden aangeboden op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het zou gaan om privégegevens zoals namen, adressen en telefoonnummers. De data werd gestolen bij een logistiek bedrijf dat ook werkt voor Bol en De Bijenkorf. Dan naar Duitsland. Daar moet een Afghaanse man levenslang de cel in omdat hij met een auto inreed op een demonstratie. Dat gebeurde vorig jaar in München. Een vrouw en haar 2-jarige dochter kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Volgens een Duitse rechter riep de man na het inrijden Allahu Akbar. Dat betekent God is de grootste. En sport, de FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het gedoe rond het investeringsplan voor het WK voetbal. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Volgens een woordvoerder is het vertrouwen nog steeds weg. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, het is zo'n 22 graden. En vanavond is in het noorden kans op een bui.
1: Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie dan. Flitsmeister geeft de volgende vertragingen van een kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en het Drechttunnel, ook 16 minuten. Ongeluk gebeurt daar, parallelrijbaan is dicht. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-West en Tilburg-Reeshof. Er staat de berm in brand, pas goed op. De oprit is afgesloten, brandweer is onderweg. 30 minuten extra reistijd.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Met een lekker stukje disco op donderdag. Met Donna Summer. Could it be magic? Maar eerst hoor je Bruce. Dancing in.

Mag je voorstellen aan een nieuw fenomeen? Fenomeen is Dodido. Ken je dat? Dodido? Ja, je kunt er niet mee bellen, maar het is Donna's Disco Donderdag. Je hoort er met Could It Be Magic bij Joe. Goedemiddag, Daniel Speelders hier. En lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Ik zou het leuk vinden als je blijft luisteren om ze te horen. Je krijgt Sandra, Maria Magdalena en hier is Elena Miles, Black Velvet, bij Joe.

Hey, waar je ook bent deze vakantie, hè? Overal hoor je de 70s, 80s en 90s van Joe. Want de app van Joe kun je overal mee naartoe nemen. Gewoon hier aan de Noordzee of aan de Spaanse kust. Alhoewel, Spaanse kust aan de noordkant. Het is niet helemaal prettig daar. Heb je gehoord wat daar rondzwemt? Een soort science fiction filmachtig beest. Ze noemen het Portugese oorlogsschepen. Kwalachtige beesten met tentakels die tot wel 30 meter lang kunnen worden. Dus misschien is de Nederland gewoon deze zomer zo gek nog niet. Zit je ook beter dan in Hotel California? Als je niet weet waar het over gaat, moet je maar eens goed luisteren naar de tekst. Het zijn de Eagles met Joe.

0: Quit Playing In Games.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, kijk eens op je klok. Het is bijna 1:30. Dat betekent tijd voor de Joe Hit Quiz. Je kan de nieuwste editie van Hitster winnen. Dat is Battle of the Generations. Bij de Hit Quiz krijg je een aantal fragmenten van me, van liedjes. En dan moet jij zeggen, ze komen uit de 70s, de 80s of de 90s. Als je wilt meespelen, dan heb ik alvast een hele goede vuurproef voor je. Dan moet je namelijk via de app van Joe even doorgeven uit welk decennium dit liedje komt. Komt dit nou uit de 70s, de 80s of de 90s? '70s, '80s of '90s, stuur uit via de app van Joe. En een van de personen die dat doet, die is zometeen mijn kandidaat voor de Hit Quiz.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met

0: vleermuis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina, 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goedsnacking per stuk, 99 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
16: Joe, heb je aanstaande verkeersinformatie. Komt van Flitsmeister. De volgende vertragingen op dit moment. De bijzondere opstoppingen A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweert. Daar zit je op 26 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. A16, er is een ongeluk gebeurd. Parallelrijbaan dicht tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. Je hebt daar te maken met 25 minuten aan extra reistijd.
17: Dit is Joe met Daniel Smulders.
16: Jij maakt kans zometeen op Hitster. Doe mee met de Joe Hit Quiz. Maar eerst hoor je de Doobies en YouTube.

0: en 90.
1: En ik vroeg daar straks al. Wat is dit, 70s, 80s of 90s? Hey Samantha Klaassen, goedemiddag.
2: Hey Daniel, goedemiddag. Hi.
1: Wat was het, 70s, 80s of 90s voor de Doobies?
2: Ja, dit is de jaren 70 natuurlijk.
1: De jaren 70.
3: De Joe Hit Quiz.
1: Nou, je bent in ieder geval door de voorronde, dat is heel goed. Samantha Klaassen uit Heemskerk, ook wel juf Samantha. Want je bent van de basisschool, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Welke,
2: ja,
1: welke groep doe je?
2: Groep 5, oh. Middenbouw.
1: Doe je dat altijd al, de groep 5, of wissel je wel eens?
2: Nou, ik wissel wel eens hoor, maar dit nu vorig jaar gedaan en nu weer groep 5. Ja hoor, zitten er lekker in.
1: Oké, welke groep is meest irritant?
2: Oh.
1: Het is gewoon een eerlijke vraag, ik bedoel...
2: Ja, dan zou ik toch voor de bovenbouwkinderen gaan.
1: Wat een nare vraag ook. Het is een nare gast ook, die Daniel. Hey, luister Samantha, lekker op vakantie geweest in Griekenland. Maar je zit op school, tenminste als juffrouw. Dus je hebt nog een week of 8, denk ik, voor de kiezer.
2: Nou, ik moet nog één. Ik heb nog een paar vrije dagen. En volgende week ga ik eigenlijk al aan de bak. Dus ja, we hebben dan nog vakantie.
1: Ja, je begint natuurlijk altijd al voordat de vakantie voorbij is. Hè?
2: Zeker, ja, absoluut.
1: Oké, okay. Hey, ben jij klaar voor de Joe Hit Quiz? Ik heb 3 fragmentjes voor je. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen... komt het uit de 70s, 80s of 90s? Heb je alles goed, dan win je. 1 fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het spel Hitster Battle of the Generations. En dan kun je zelf kiezen in welk tijdperk je speelt. Dus ben je er klaar voor?
2: Superleuk, ja, absoluut. Kom maar op.
1: Spannend, daar gaan we. Dit is de eerste. '70s, '80s, '90s.
2: De jaren 80 ga ik voor.
1: Mr. Kyrie. 1985, heel goed. Hier komt de volgende. Whitney, How Will I Know?
2: Ja, top. Ook jaren 80.
1: Ook jaren 80. Ook goed gedaan. Hier komt de volgende. Journey.
2: Ja, ik ga voor de... De jaren 80, 3 keer op rij.
1: Het zal toch niet waar zijn? Hartstikke goed!
2: Hey,
1: juf Samantha heeft een prijs gewonnen. Ik zie die kinderen al op school komen na de vakantie. Juf Samantha, ik heb je gehoord. We gaan een spelletje spelen.
2: Nou, ik zou dat wel heel grappig vinden, ja.
1: Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen, ja. Welke school is het?
2: Ja, absoluut. Kornak in Uitgeest.
1: Oké, okay, nou, iedereen in Uitgeest. Dat was juf Samantha Klaassen op Joe. En ze is de grote winnaar. Van harte gefeliciteerd.
2: Jee, dankjewel.
1: Ik ga even een van die liedjes draaien. Mr. Kyrie, vind je leuk?
2: Ja, absoluut.
1: Oké, okay, komt-ie, speciaal voor jou.

0: zag laatst een filmpje van hem. Zat hij in de auto. Was dit liedje op de radio. Toen zei hij, dat ben ik. Hoor je me? Richard Marks. Right Here Waiting by Joe. Met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Billy Joel en Good Old Madonna. Zo direct naar het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Een man met autopech op de A27. Die bracht een wel heel opvallende oplossing.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilet als vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Dit is jouw. Het is 2 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Antena.
15: Goedemiddag. Het is toch weer mis. De brand in het natuurgebied bij Venray in Limburg is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft direct meerdere mensen die kant op gestuurd. Inmiddels zijn de eerste ploegen begonnen met blussen. En gistermiddag werd nog gemeld dat de brand onder controle was. Grote problemen voor woonbooteigenaren. Door de droogte liggen veel boten in ons land al weken scheef op de bodem. De organisatie van woonboten wil daarom goede afspraken met de overheid. Is te horen bij de NOS.
16: Waarin de ene gemeente baggert en de andere gemeente niet. Zodat de ene helft van de bewoners scheef ligt en de andere niet. Dat is niet te tolereren, dus daar moeten wij actie in ondernemen.
15: Bij woonboten die scheef liggen hangen ramen scheef in de sponning, kunnen deuren niet meer open en loopt het douchewater niet meer weg. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met explosief werd gevonden, was gevuld met militaire munitie, dat meldde Duitse media. De munitie zou kort daarvoor naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog onduidelijk wie er achter de drone zit. En een aparte situatie gisteren op de A27. Een man stond met pech langs de weg met zijn auto. Maar het duurde hem waarschijnlijk allemaal te lang. Want in plaats van te wachten op hulp, gooide de man het over een andere boeg. Hij pakte zijn fiets die hij bij zich had en fietste over de vluchtstrook verder. Ruim 4 kilometer lang. En vervolgens klom hij met fiets en al over de vangrail en verdween. De Rijkswaterstaat noemt het een bijzondere situatie. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui.
14: Dankjewel, dan de verkeersinformatie met de volgende vertraging. Het gaat om de A2, als je rijdt van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Een half uur extra reistijd, defect voertuig daar. En er staat bij Sint-Joost een auto in brand, dat is op de A2. Het is zo'n vrachtauto, net losgekoppeld, brandweer is te gaan naar blussen. Hou rekening met vertraging. Dan nog de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel ook. 16 minuten.
17: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: En Billy Joel, een van zijn grootste hits ga je horen na Madonna. Here's Material Girl. Joe!

Zo'n liedje dat je echt bij de eerste twee noten al herkent. Hè. Dat je ook hoort dat je denkt, nou, dat moet wel zo bedacht zijn al vanaf het begin toen ze dat liedje maakten. Nou, dat hoeft niet, hè. Ik ga je nu even het begin laten horen van een wereldhit uit de jaren 80. Maar ik heb een hele bijzondere versie. Dit is de allereerste demo. Het liedje in zijn meest pure vorm. Waar je in de uiteindelijke versie meteen een muziekdoosje hoort, hoor je hier een gitaar. Ken je hem al? Oh, als je dan dadelijk hoort, denk je, oh, het zal er niet waar zijn. Dit. Dit is met een muziekdoosje. Iconische hit hoor, uit de jaren 80. Ik ga hem zo aan je laten horen. Ook hoor je R.E.M., Losing My Religion. En hier is Whitney Houston. How Will I Know by Joe.

I am losing my religion. Dit is Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ik hoor Love Hurts van Nazareth. Heel vaak komt dat binnen. Muziekdoosje ook. Ja, nee, waar het om ging, ik zal even laten horen. Ik heb hier het origineel. De originele demo van een hele grote hit uit de jaren 80. En die, ja, uiteindelijk is er iets, een heel iconische muziekdoosje ingekomen. Maar dit is het origineel, luister. Ik ben benieuwd of je het herkent. Dit is inderdaad heel erg Nazareth Love Hurts. Hier komt ze hoor, komt ze. Ja, dit is wel even anders, want toen kwam ineens dit. Inclusief het viooltje dat nu komt. Legendarisch. Bangles bij Joe.

0: Tandartsen vullen niet alleen gaatjes, sommigen vullen ook hun zakken. Ik heb een tandarts die dat heeft gedaan, je hoort hem zo.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de

0: Deal bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.

0: Niels Bijbel.
1: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: Lumia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemiddag, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee vertragingen. Opvallend, A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Ongeluk gebeurt, 35 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Ongeluk gebeurt, 20 minuten aan extra reistijd.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Hele goeiemiddag. En de dokter die niet alleen maar gaatjes vulde, maar ook zijn zakken. Tandarts Dr. Albanoy zo.

0: live bij Joe. Zo vaste prikken bij heel veel. S'avonds even een nieuwe aflevering van B&B voor Liefde kijken. Vandaag las ik iets van B&B voor Liefde. Als je B&B voor Liefde kijkt, moet je even goed opletten. Er komt namelijk een nieuwe B&B-eigenaar bij. De zoektocht van een van de deelnemers blijkt zo snel tot een einde te komen dat er vanaf 17 augustus een compleet nieuwe B&B wordt toegevoegd aan het programma. Nou, ga ik even van nadenken. Wanneer hebben ze dat opgenomen? Hebben ze tijdens de opnames gedacht, oh, dit gaat wel heel snel? Hebben ze altijd een reserve B&B klaarstaan voor het geval dat? Weet ik niet. Ten eerste van alles te dagen rond de B&B vol liefde. Ik ben eigenlijk nog nieuwsgieriger naar de schermen achter B&B vol liefde dan naar de liefde zelf. Alhoewel daar natuurlijk ook wel nogal wat pluimvee bij zit, natuurlijk.
1: Hè? Fred, toch?
0: B&B vol liefde. Mooi, hè?
2: Dan nou je het over B&B voor Liefde hebt.
0: Ja.
2: We zijn vorige week naar Ibiza geweest.
0: Oh.
2: En hebben we dus Timothy ontmoet in zijn frietenzaak.
0: Timothy!
2: En ik moet zeggen, hoe hij op tv doet, zo is hij dus ook in echt.
0: Ja.
2: Topgozer.
0: Ja.

0: Dire Straits bij Joe. Ja, de Sultans of Swing. Zometeen de 3 na 3 iedere middag bij Joe. Cryptische zin die de eerste drie liedjes na nieuws in zich heeft. En je mag meeraden over welke nummers het gaat. Er is één iemand die iedere dag al een half uur van tevoren roept. Dan mag ik de zin al, want dan kan ik alvast even nadenken. Nee, dat mag je niet. Maar in dit geval dacht ik, laat ik even een uitzondering maken. Want hij is echt niet makkelijk. Luister maar even mee. 3 na 3, even kijken voor 2.
1: Dag Monique Schoenen.
0: Dag Monique, Daniel van Joe. Hallo.
1: Hi.
0: Hi. Ja, jij doet iedere dag mee, hè, met de 3 na 3.
1: Ja, die vind ik altijd leuk.
0: Ach, maar ik heb er nu en je gaat hem niet raden.
1: Je gaat hem niet raden?
0: Nee, ben je er klaar voor? Ga ik hem jou meteen vertellen. Mag je meteen denken wat er als eerste in je opkomt, oké?
1: Oké.
0: Noor, jouw aanraking tijdens onze wandeling in Memphis waren zulke goede tijden.
1: Noor, jouw aanraking in Memphis.
0: Tijdens onze wandeling.
1: Walking on sunshine. Nee. Jeetje, Mina. dit is echt een...
0: Ik ga het je zo laten horen, oké?
1: Oké, is goed.
0: Blijf luisteren.

0: 70s, 80s en 90s. En de 3 na 3 zometeen. Kit is de zin die de eerste 3 liedjes na nieuws in zich heeft. Die mag meeraden. Eventueel antwoord sturen via de app. Ik verwacht vandaag 0 goede antwoorden. Hier komt de zin. Noor, jouw aanraking tijdens onze wandeling in Memphis waren zulke goede tijden. Antwoord zometeen. De eerste 3 liedjes zijn dat na het nieuws van 3 uur. En in dat nieuws hoor je Alain Antenau. Wat heb je, Alain?
1: Nou, met zometeen een geboortegolf in het Overijsselse Hardenberg. En hoe dat komt, dat hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
10: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's.

0: ze makkelijk retour.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het is 3 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
12: Goedemiddag. Het gaat beter. De brand in het natuurgebied bij Venray in Limburg was kort weer opgeleid, maar inmiddels is het vuur weer onder controle, meldt L1. Brandweerlieden zijn daar wel nog steeds druk bezig met blussen. In het gebied geldt een nieuwe noodverordening. Dat betekent onder andere dat je daar niet met een drone mag vliegen. Een drama op het Griekse eiland Kreta. Daar is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. In een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest. De voorkant van het pand ligt in puin, er vielen geen gewonden. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. De burgemeester besloot toen om de zaak 2 weken dicht te gooien. Of dat nu weer gebeurt, is onduidelijk. En een echte babyboom in het Overijsselse Hardenberg. Normaal zijn in het ziekenhuis daar. Nou, ik ga gewoon verder met het nieuws. Ja, normaal zijn in het ziekenhuis daar tussen de 70 en 80 bevallingen per maand. Nu zijn het er 106. En deze verloskundige heeft bij RTV Oost wel een idee hoe dat komt.
13: We merken sowieso de laatste jaren wel een toename aan van het aantal bevallingen. Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig.
12: Ja, met 3 verloskamers is het daar af en toe passen en meten. Het weer van Weerplaza aan zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. Morgen is er weer veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
11: Dankjewel, Alain. Sorry, ik zat aan de verkeerde knop. Hoor je dat of niet?
12: Ik hoorde het toevallig, ja.
11: Oké. Nou, excuses daarvoor. Dankjewel voor het nieuws. Dan gaan we nu naar verkeersinformatie. Die komt van Flitsmeister. De vertraging op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Daar staat een brandend voertuig. Zorgt voor ruim 30 minuten aan extra reistijd. En dan is er de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Wegwerkzaamheden daar. Verkeer wordt omgeleid. 20 minuten extra reistijd.
14: Dit is Joe met Daniel Smulders.
11: Yes, nou, ik was zo druk aan het zoeken naar de juiste antwoorden voor de 3 na 3. Ik kan ze niet vinden. Vermoeden had ik al, als ik kijk bij alle goede antwoorden die binnen zijn gekomen. Alleen maar krekels. Want het ging hier namelijk om de volgende cryptische zin. Noor, jouw aanraking tijdens onze wandeling in Memphis waren zulke goede tijden. Nou, goede tijden, good times for chic. Walking in Memphis, maar dan, goede vertaling. Het is de echte officiële vertaling. Noor, jouw aanraking. is Aha, Take On Me. Take On Me, jouw aanraking. Aha, ze komen uit Noorwegen. Ja, we dachten, laten we ze even wat moeilijker maken vandaag, man. Ik merk al, zo moeilijk moeten we ze niet meer maken.

Ik moet er altijd aan denken, en dat is niet gek, want dat wordt ook gebruikt voor dat liedje natuurlijk. Chic and Good Times bij Joe, met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Een van de grote hits van Robbie Williams heb ik zo voor je. Angels, en hier is Major Tom, Peter Schilling.

eigenlijk vind ik dat we met z'n allen even moeten gaan staan en moeten gaan klappen. Ja, vandaag is de verjaardag van iets van wat je waarschijnlijk voor het tandenpoetsen al opgezeten hebt. En het is niet het toilet. Het is namelijk de allereerste website ter wereld, het grote internet. Kwam op 6 augustus 1991 online. Stel dat dat niet gebeurd was, hè? Hoe zou de wereld er dan nu uitgezien hebben?

0: En die staat een Young Heart Run Free bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb een liedje voor je. Dat klinkt als een stevige rockhit. Maar als je goed hoort, hoor je eigenlijk een boodschap die vandaag misschien nog wel actueler is dan toen. Want deze klassieker uit de jaren 80 komt eraan over een paar tellen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+.

0: verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A2, schrijf van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert, 35 minuten extra reistijd. De weg is dicht nadat een vrachtauto tijdens het rijden in brand is gevlogen daar. Heeft de chauffeur de trekker nog weten los te koppelen? Allerlei brandend afval in de oplegger zorgt voor een ingewikkelde blusactie. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg tot begin van de avond dicht blijft. Dan nog de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar wegwerkzaamheden, 35 minuten vertraging ook.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En ABBA zometeen. Je hoort money, money, money. Maar eerst Midnight Oil, Bats Are Burning.

Money, money, money. 1000 piek, is dat genoeg voor je? It's the rich man's world. Ja, over iets meer dan een uur kan je dat winnen. Dan gaat er weer 1000 euro uit in de Alpha Battle. Een soort pimpampet. Krijg je bijvoorbeeld de vraag. Noem iets dat je bij een drogist kunt kopen dat begint met een A. Nou, dan mag je. After sun, aftershave, aspirine, anti-roos shampoo, antitranspirant, aceton, aloe vera, alcohol, aanbijenzalf, allergietabletten. Nou, ik weet wel een paar goed, toch? Nu bovenaan Sander met 7 goede antwoorden. Kun jij hem verslaan? Kun je er iets meer, denk je? Hij blijft dan in de buurt van Joe. Straks kun je weer aanmelden in de middagshow met Jorien voor de Alpha Battle en maak je kans op 1000 piek. Zo hoor je Queen bij Joe, show must go on. Eerst Kenny Loggins, Footloose.

0: is toch een mooi liedje ook. Elton John, Your Song bij Joe. Jorien Drenkema zo met 1000 piek in de Alpha Battle en de 4 uur middagboost direct na het nieuws. Dat je weer krijgt van Alain. Goedemiddag Alain.
1: Ja, goedemiddag. Reclame op je navigatiescherm tijdens het rijden. Bij sommige BMW's gebeurt dit echt.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving!
10: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op top.

0: wanneer? Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit is jouw. Het nieuws van 4 uur van nu.nl. Dit is Alain Altena.
4: Goedemiddag. Nog geen actie. Ondanks de droogte komt het kabinet nog niet met landelijke maatregelen. Dat is besloten door een crisisteam dat wekelijks bij elkaar komt. Regionaal is de situatie namelijk onder controle. Zo is er nog genoeg drinkwater en elektriciteit. Wel nemen waterschappen in hun eigen gebied maatregelen, zoals het dichtdoen van sluizen. De brand in het natuurgebied bij Venray in Limburg was kort weer opgeleid, maar inmiddels is het vuur weer onder controle. Brandweerlieden zijn daar wel nog steeds druk bezig met blussen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met explosief werd gevonden, was gevuld met militaire munitie, dat meldde Duitse media. De munitie zou kort daarvoor naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog onduidelijk wie er achter de drone zit. En bijzonder nieuws over BMW. Sommige bestuurders van het model iX3 krijgen op hun navigatiescherm reclame te zien over de nieuwe Spider-Man-film. In die nieuwe film zijn een paar BMW-auto's te zien en waarschijnlijk gaat het dus om een promotiedeal. Nou, niet iedere BMW-rijder zit hierop te wachten. Op social media wordt het een gevaarlijke afleiding genoemd. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. En morgen veel zon, het wordt dan maximaal 25 graden.
3: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 17 files staan er momenteel in het land. 3 daarvan zijn 10 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Maastricht naar Noord. Maastricht-Noord naar Eindhoven. Daar heb je een half uur vertraging tussen Kelpen-Oler en Nederweert. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. 10 minuten vertraging tussen Rottepolderplein en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen is een oprit afgesloten. En dat zorgt voor 25 minuten vertraging tussen Beverwijk en Beverwijk.
5: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Ja hoor, goedemiddag. Het is donderdagmiddag. Je kunt het weekend bijna ruiken. Nog één dag. En het is 4 uur, dus de 4 uur middagboost is hier op Joe. Tijd voor een muzikale energieboost. Laat in de app van Joe weten wat je graag wil horen en waarom. Vind ik ook altijd leuk. En misschien draai ik het zo meteen voor je. Dus als je een beetje extra energie nodig hebt, is dit je moment om even van je te laten horen via de Joe-app. Dat deed Guido ook. Die zei, zou ik voor de 4 uur middagboost alsjeblieft Alice Cooper met Poison mogen horen? Natuurlijk, Guido. Werk ze nog even.

0: Dit is Joe.
1: De hele dag druk aan het werk geweest en nu sta ik in de file op weg terug naar huis. Dus ik ben wel op zoek naar een energieboost. Ik was benieuwd of jij Lionel Richie met All Night Long zou willen draaien.

0: Avicii op Joe en All Night Long in de 4 uur middagboost. Op deze donderdagmiddag, waarop het wisselend bewolkt is in Nederland. Mark Carno die heeft daar wel iets op bedacht.
1: Ik zou graag een nummer van David Bowie willen horen. Last Dance. Daar gaat de zon lekker van schijnen.

0: speciaal voor Laura, omdat ze er zo blij van werd, hè, zei ze net. Zo werkt het in de 4 uur middag boost. Jij mag jouw verzoekje insturen via de app van Joe met liedjes waar je blij van wordt of waar je een beetje extra energie van krijgt. Jaden bijvoorbeeld kwam met deze.
1: Hey Jorien, zou je Sarah Vakot Turn Back Time willen draaien?
0: Nou, dat wil ik. Zeker. Of ik Turn Back Time. Speciaal voor jou. Dit is Sarah.

0: Michael Jackson hoorde je. And I can't stop loving you. Zo meteen na 4:30 de Alpha Battle op Joe. Het is de finale toch? Dus 1000 euro gaat er zo meteen uit. En we krijgen natuurlijk het nieuws van Alem.
1: Ja, een live concert dat nog 600 jaar gaat duren. In Duitsland is dat aan de gang. En ik vertel zo meer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 8,99.

0: Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond in het noorden kans op een bui. En morgen krijgen we weer heel veel zon. En het wordt dan maximaal 25 graden. De Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 19 files in Nederland. Je krijgt van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Kelp en Oder en Nederweert heb je een kwartier vertraging. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Ook daar een kwartier tussen IJmuiden en de Westrandweg. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat zorgt voor een half uur vertraging tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. De andere kant op dus. Ook daar wegwerkzaamheden en omleidingen. Een kwartier tussen Heemskerk en Beverwijk. En dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. Een kwartier vertraging tussen Ouddijk en Duitsland.
21: Dit is
20: Alain met het nieuws van 4:30. Goedemiddag Alain.
22: Goedemiddag.
7: De Europese voetbalbond UEFA blijft erbij. Ondanks de excuses van FIFA-baas Infantino is er nog steeds een boycot van alle FIFA-competities, zoals het WK. Volgens de UEFA is namelijk niet aan de eerder gestelde voorwaarden voldaan. Zo is Infantino's omstreden investeringsplan weliswaar van tafel, maar er zijn vooralsnog geen garanties gegeven om te voorkomen dat zoiets in de toekomst weer gebeurt. Voor wie het nog niet warm genoeg vond, volgende week is er kans op een nieuwe hittegolf. Morgen is het nog wat koeler, zegt Weerplaza, maar daarna?
13: In het weekend krijgen we te maken met een hoger drukgebied. Op zaterdag is het al zomers warm met 25 tot 28 graden. En op zondag kan het op de meeste plaatsen in het zuiden van het land weer tropisch.

0: nemen en komen luisteren. Ja, en dan hoor je nu dit.
1: Oh, prachtig.
0: Schitterend, hè? Ja, en deze klank gaat nog wel even duren, want de volgende horen we pas over 2 jaar.
2: Dan komt het volgende akkoord, zeg maar.
0: Dan komt het volgende akkoord.
2: Oké, en dit duurt dus nog 600 jaar. Maar hoe lang is dit al bezig? Is het dan net begonnen?
0: Nou, dit stuk wat je net hoorde, die rustgevende klank, zal ik maar even zeggen, dat speelt al 25 jaar.
2: Maar wat ik me wel afvraag, is of het echt een muziekstuk is. Want ja, niemand kan de volledige 600 jaar natuurlijk gaan luisteren. Dus voor hetzelfde geld is het gewoon totale onzin. Zijn het gewoon random akkoorden achter elkaar?
0: Nou ja, dat zullen we inderdaad nooit weten. Eigenlijk pas over 600 jaar.
2: Ja, precies, want er is dus niet een snellere versie van die we kunnen horen.
0: Nee.
2: Ja, kan je me alles maar eens wijzen.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.
2: Nou, hier gaat de muziek een stukje sneller hoor, gelukkig.

Kate Bush, het kan allemaal op Joe. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. En je hoort hier, iedere werkdag om 4:15, de Alpha Battle. Zometeen gaan we de finale spelen. En als je een plekje wil in die finale, kan je je nu nog opgeven. Over 3 minuten gaan we spelen. Stuur nu je naam via de Joe-app. En misschien...

0: voor verliefd van Doe Maar. Zometeen hoor je Crowded House en Weather With You. Maar eerst...
1: De Alpha Battle.
0: Nou, niet zomaar een ronde van de Alpha Battle. Het is donderdag, dus we spelen de finale. De hele week werken we aan een klassement. En wie op donderdag op 1 staat in het klassement, die wint 1000 euro. Sander, jij staat op dit moment op 1. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, voor jou is het spannendste gedeelte al geweest. Want jij was gisteren onze kandidaat.
2: Ja, inderdaad.
0: En toen scoorde jij 7 punten.
2: Ja.
0: En het enige wat je nu eigenlijk nog maar hoeft te doen is gewoon achterover leunen en horen hoe Tanja het gaat doen vandaag. Dag Tanja.
3: Goedemiddag.
0: Wat denk jij? Ga je er overheen komen, die 7 punten?
3: Ik zou het niet weten. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het mis. Ja. Ligt net aan welke letter.
0: Het kan vriezen of het kan dooien.
3: Precies.
0: Maar je hebt er wel dusdanig veel vertrouwen in dat je hebt opgegeven voor de Alpha Battle.
3: Ja, ik denk van probeer het gewoon een keer. Wie weet.
0: Nou,
3: niet geschoten, altijd missen.
0: Het spelletje werkt als volgt. Zometeen gaat er een klok beginnen, die duurt 30 seconden. En ik ga in die 30 seconden allemaal categorieën noemen. En jij moet daar associaties mee maken met een bepaalde letter van het alfabet.
3: Ja.
0: En heb je meer dan 7 punten, dan win jij die 1000 euro. Maar lukt het je niet om daar overheen te komen, dan gaat Sander er vandoor met die 1000 euro. En die gaat daar lekker mee op vakantie, heeft hij al verteld gisteren. En heb jij ook al een bestemming?
3: Nee, ik denk iets leuks met mijn kinderen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we maar gaan beginnen, denk ik, hè? Ben je er klaar voor? Voel je het?
3: Ja, hoor.
0: Dat je denkt, ja dit is het moment?
3: We proberen.
0: De letter die je van mij krijgt, is de letter A.
3: A.
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: En het eerste wat ik van je wil horen met een A is... iets dat lawaai maakt.
3: Auto.
0: Een snoepje.
3: Auto erop.
0: Een onderdeel van je fiets.
3: Achter hem.
0: Een artiest.
3: Abba.
0: Iets ronds.
3: Autowiel.
0: Iets dat je moet opblazen.
3: Autoband.
0: Een land.
3: Australië.
0: Iets breekbaars.
3: Achterland.
0: Iets zuurs.
3: Pas. Autodrom.
0: Nou, ik vond jouw rust en jouw kalmte vond ik echt fantastisch, hoor.
3: Nou, mijn hart zit in mijn keel.
0: Ja, dat snap ik. Zweterige handjes zeker?
3: Ja, ook.
0: Nou, we gaan er even doorheen lopen. Iets dat lawaai maakt. Een auto, jazeker. Een snoepje, autodrop, een onderdeel van je fiets. Achterrem, zei jij. Een artiest, Abba, jazeker. Iets ronds, autowiel. Nou, dat maakt hem al makkelijker naar de volgende toe. Want iets dat je moet opblazen, ja, dan kom je al snel op een autoband terecht. Een land, Australië, iets breekbaars, een achterlamp, iets zuurs, autodrop. Die was net op de zoomen, maar de jury heeft hem goed gerekend. Dan is nu de grote vraag. Kijk, Tanja, het is zo omdat je überhaupt hebt meegespeeld. Met de Alpha Battle win je al een staatslot van Staatsloterij. Dus die heb je al binnen. Maar de grote vraag is natuurlijk, ja, hoeveel punten had je? Heb je toevallig meegeteld?
3: Nee.
0: Heb jij meegeteld, Sander?
2: Ja, nou, volgens mij heeft ze de 8. Dus ja, ik denk dat ik hem moet feliciteren.
0: Nou, sterker nog, zat er 9.
2: 9 zelfs.
0: Dus Tanja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ik zou zeggen, ga de kinderen lekker opbellen en zeggen dat jullie wat leuks gaan doen.
3: Nou, volgens mij zit mijn dochter buiten mee te luisteren.
0: Oké, nou dat is leuk zeg. Nou, en Sander, ja, helaas voor jou, die vakantie gaat er sowieso komen, maar met iets minder zakgeld helaas.
2: Ja, nou zeker.

0: to your heart.
1: Het is iets voor vijf. Alain praat ons zo meteen weer bij over het nieuws. En wat zit er in het nieuws van vijf, Alain?
2: Nou, de brandweer is druk bezig met een nieuwe natuurbrand.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
12: Oh, daar zijn we.
13: Dit is jou.
12: Attentiewaarde, hè? Noemen ze dat bij de radio. Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is het nieuws met Alem.
14: Ja, goedemiddag. Nog steeds een boycott. Ondanks de excuses van FIFA-baas Infantino boycotten de Europese voetballanden alle FIFA-competities, zoals het WK. Volgens de UEFA is namelijk niet aan de eerder gestelde voorwaarden voldaan. Zo is Infantino's omstreden investeringsplan weliswaar van tafel, maar het is niet zeker dat dit in de toekomst weer gebeurt. De brandweer is opnieuw druk met het blussen van een duinbrand. Dit keer bij Ouddorp in Zuid-Holland. Een brandweerman is tijdens het blussen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven. Intussen neemt het kabinet nog geen landelijke maatregelen vanwege de droogte. Regionaal is alles namelijk onder controle. Geen enkele migrant die vorige week het Spaanse Ceuta wist binnen te komen is verder gereisd naar andere EU-landen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Unie. Het dodental na de bestorming van het Spaanse gebied in Marokko is opgelopen tot zeker 100. En op veel plekken dalen de geboortecijfers, maar niet in het Overijsselse Hardenberg. Daar is volgens RTV Oost een heuse babyboom. Normaal zijn in het ziekenhuis daar tussen de 70 en 80 bevallingen per maand. Nu zijn het er 106. Deze verloskundige heeft wel een idee hoe dat komt.
15: We merken sowieso de laatste jaren wel een toename aan van het aantal bevallingen. Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig.
14: Ja, met 3 verloskamers is het daar af en toe passen en meten. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. En morgen is er weer veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
12: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 21 files staan er in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Eentje op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. 25 minuten vertraging heb je daar tussen Kelpen-Oler en Nederweert. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag doe je er 20 minuten langer over tussen Zoetermeer Centrum en Prins Klausplein. Komt doordat de verbindingsweg is afgesloten door een bermbrand. En een file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 20 minuten.
16: Dit is Joe met Jorien Renkema.
12: Goedemiddag. Zometeen hoor je een hele mooie van All Saints, Never Ever. Meteen na

mijn zus vroeger een cassettebandje had van dit album van All Saints, waar deze Never Ever op stond. Ja, het was de jaren 90, maar ze kocht nog een cassettebandje bij de Vuurwerker Shop in plaats van de cd. Want het cassettebandje was goedkoper. Ja, dat is mijn zus. Donderdagmiddag, 5 uur geweest. Als je heel diep door je neus inademt, dan ruik je hem het weekend. Nog maar 1 dagje werken, maar goed, dat is vrijdag, hè? Morgen. Daar kom je ook wel door. Ik wil even mijn landelijke platform gebruiken om een shout-out te doen naar een aantal mensen die mij regelmatig heel vrolijk maken. Het zijn de mensen van de Drive-Thru Tech Shop van de Esso in Wezep, langs de A28. Ik vind dat sowieso een briljant concept voor luie mensen zoals ik. Daar kun je dus je tankstationbroodje vanuit de auto bestellen, zonder dat je eruit hoeft. En ik weet niet hoe ze dat doen in Wezep, maar iedereen die daar werkt bij die drive-thru is echt mega aardig en altijd heel erg vrolijk. Echt leuk. Ik heb daar, nou, eigenlijk altijd als ik een broodje koop, heb ik een leuk gesprek. Met een grapje erbij en een rolletje en een vraag over, nou, wat ga je doen vandaag? Leuke mensen. En vanmiddag had ik daar weer een keer een broodje en had ik weer vanuit de auto een leuk gesprek met de meneer in het loketje. Ik weet helaas zijn naam niet, had ik eigenlijk even moeten vragen. Maar ik vertelde dat ik vandaag bij Joe ging werken. En toen zei hij, oh, leuk, Joe. Dat is met dat blauwe logo, toch, zei hij. Ja, daar luister ik wel eens naar. Hoe laat begin je vandaag, zei hij. Ik zeg 4 uur. Hij zei, dan ben ik vrij, ik ga luisteren. Dus bij deze, dankjewel meneer. Je weet wie je bent. Mijn vaste recept, de pistolet met boter, kaas en ham, was weer heerlijk. Nu op Joe, een ultiem liedje om lekker mee naar huis te rijden zo na 5. Vaste prik deze zomer. Vandaag is hij van The Neck. Dus ik zou zeggen, doe je raampje op laag. Doe je armpje er even uit en zet de radio heel hard.

Into My Car. Nou, en Billy Ocean die heeft nogal wat auto's van heel dichtbij gezien in zijn leven. Want net voor zijn grote doorbraak werkte hij in de Ford-fabriek in Londen, waar hij vandaan komt. En het was daar zijn taak in die Ford-fabriek om de kleine onderdelen te monteren op de Fordjes. Bijvoorbeeld ruitenwissers. En daarnaast was hij ook al heel druk met muziek schrijven. En het mogen duidelijk zijn hoe dat is vergaan. Je hoort hem zojuist op Joe. Het Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nou, dan de zangeres die je nu gaat horen. Die had ook een andere baan voordat ze begon met zingen. Zij was actrice. Speelde een paar jaar in de Australische soapserie Neighbours. Echt gigantisch populair in Australië. En de hele wereld kent haar vooral als zangeres. Natalie Imbruglia.

0: Zometeen praat Alain ons weer bij over het nieuws. Maar Alain, er is zojuist nieuws binnengekomen waar we nu al bij even bij stil willen staan.
1: Ja, en dat is verdrietig nieuws helaas. Want zangeres en oud-jurylid van Idols Journey Kaagman is overleden. Nieuws komt zojuist binnen. Kaagman overleed vorige week na een lang ziekbed. Van de zangeres van Earth and Fire was al bekend dat ze jarenlang leed aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden.
0: Nou, lijkt me een mooi moment om even iets van haar te draaien van Earth and Fire. Ja, waarschijnlijk de grootste hit van...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Yeah!
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Vanavond in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 13 graden vanavond. Morgen in het hele land veel zon. En het wordt dan 21 tot 25 graden. De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 28 files staan er op dit moment in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je een kwartier vertraging. De A2 Maastricht Noord richting Eindhoven. 25 minuten tussen Kelp en Oler en Nederweert. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet ik zeggen, is een ongeval gebeurd. En dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Kerkdriel en de Martinus Nijhoffbrug. Dan de A12 Utrecht naar Den Haag. 35 minuten vertraging tussen Zoetermeer Meer en Prins Klausplein. De verbindingsweg is afgesloten vanwege een bermbrand. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen is een oprit afgesloten en dat zorgt voor een kwartier tussen Beverwijk en Beverwijk. En op de A27 dan van Utrecht naar Almere. Daar doe je er een kwartier langer over tussen Hilversum en Eemnes. En nieuws van 5:30. Dit is Alain. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Ze was vooral bekend van de band Earth and Fire. Daar scoorden ze grote hits mee als Memories en Weekend. Maar Kaagman was ook populair als jurylid van talentenjacht Idols.
11: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij mag ik gewoon vertrekken.
10: Ja, van 2002 tot 2008 was ze daarin te zien. Kaagman leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. Vorige week overleed ze op 79-jarige leeftijd. Haar uitvaart was vanmiddag in besloten kring. De natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich uit. De brandweer krijgt daarom hulp van Corps.

0: vakantieverblijf dat ze boekte bestond niet. Het gezin is slachtoffer van een bende en ruim 100 gezinnen zijn daarvan de dupe. Nou, Booking onderzoekt de zaak. Het is onduidelijk hoe het met het Belgische gezin is afgelopen.
1: Dit is Joe met Jorien Renkema.
2: En met Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream hoor je zo meteen. Na Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Zometeen spelen we trouwens ook een nieuwe ronde van de op maat gemaakte quiz. Het spel waarin jij kunt meespelen met jouw favoriete band of artiest. Daar mag je dan een intro, een stukje songtekst en een outro van raden. Dus heb je iemand in gedachten waarvan je denkt, nou, daar weet ik echt alles over? Geef je dan nu op via de Joe-app.

0: Wat een duo. Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Daarvoor nog Tears for Fears op Joe.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Deze zomer vaste prik rond 17:15. De op maat gemaakte quiz. Dat is mijn eigen spelletje waarin ik jou kennis test over jouw eigen idool. Anna, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wie is jouw grote idool?
2: Mariah Carey.
0: Noem je haar nog steeds je idool of is het wel een beetje minder geworden in de loop der jaren?
2: Het is wel minder geworden, maar toen ik jong was, toen, ja.
0: Maar dat is toch altijd wel mooi, dat hoe je, als je dan in je vroege jaren heel erg fan van iemand bent geweest, dan noem je het misschien niet meer je idool, maar dan neem je zo iemand wel je hele leven met je mee, toch?
2: Absoluut, en je kan alle nummers uit je hoofd. Dus,
0: ja, en wat vond jij vroeger zo fantastisch aan Mariah Carey?
2: Ja, weet ik niet. Ik vond het gewoon heel leuk. Ik kan niet echt zeggen waarom. Ja, nee, lastig. Ik vond het gewoon leuk.
0: Oké, dat is soms ook gewoon een gevoel, hè? Zo is het ook.
2: Precies.
0: Nou, we gaan kijken hoe ver jouw kennis over Mariah Carey komt. Want ik ga je zo meteen een intro laten horen van een liedje van haar. Je krijgt een songtekst te horen, die ga ik voordragen. En je krijgt een outro, dus dat zijn de laatste seconden van een liedje van Mariah Carey. En aan jou dan de taak om daar de goede titels aan te koppelen.
2: Nou, ik doe het wel.
0: Zou ik zeker doen, want we spelen natuurlijk voor de eeuwige eer en de eeuwige roem als Mariah Carey fan. Maar je speelt ook voor het Joe Strandlaken.
2: Nou, daar gaan we voor.
0: Ja, die is heel leuk. Ik heb hem hier in de studio liggen. Hij is van de week binnengekomen. Het is echt een gigantisch strandlaken en er staan allemaal titels op van liedjes en zo. Het is gewoon een leuk ding, die wil je hebben.
2: Die wil ik zeker hebben.
0: Dan gaan we beginnen bij een begin, Anna. Maar de vraag is, welke van Mariah begint zo?
1: Intro.
2: Emotions.
0: Ja, zeker is dat Emotions. Die ene waarin ze op een gegeven moment zo ongelooflijk hoog zingt dat het haast een hondenfluitje is, hè?
2: Ja, precies. Doe niet aan.
0: Nou, eerste punt is binnen. Heel goed. Gaan we door met...
1: Songtekst.
0: De tekst die ik voor je heb is... Boy, your love's so good. I don't want to let go. And although I should, I can't leave you alone.
2: Fantasy?
0: Even luisteren. Nee. Helaas niet goed. Weet je het nu wel?
2: Nee.
0: Als je hem zo hoort?
2: Ja, maar het is niet het nummer dat ik heel erg luisterde. Dus ja, nee. Ja.
0: Heartbreaker was dit.
2: Ja, dat lijkt erop.
0: Nou, doe me voor de eer nog even die laatste.
1: Precies. Outro.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Maar welke ook alweer?
2: Ja, precies. Nou, is niet goed, maar All I Want for Christmas Mine is niet goed.
0: Nee, het is die andere. Santa Claus is Coming to Town.
2: Ja.
0: Ja, want ik dacht, als je het hebt over Mariah Carey, dan moet je even een kerstliedje ertussen hebben, toch?
2: Absoluut.
0: Nou, helaas niet voldoende voor de Joe Strandlaken, maar wel Mariah Carey op de radio. Hopelijk is dat een mooie troostprijs.
2: Hey, dat is hartstikke leuk. En deze horen we nooit, dus dat is mooi.
0: Nou, heb helemaal aan jou te danken. Dankjewel voor het meenemen.

Nou, een higher ging ze, Mariah Carey. Je hoorde net Anna, hoe zij de op maat gemaakte de quiz speelde over Mariah Carey. Ging helaas niet helemaal goed. Maar morgen dan doen we een nieuwe ronde om 17:15. Dus heb jij een artiest of een band in gedachten waarvan je denkt... ja, daar moet het me wel van lukken. Een intro, een songtekst, een outro van raden. Dan mag je je zeker opgeven via de Joe-app. Laat even weten wie die favoriete band of artiest dan is. Draait ondertussen, Gary Rafferty of Joe.

0: Robert Cray Band, Right Next Door. Zometeen na zessen ga je muziek horen van Bon Jovi. Living on a Prayer zometeen. En ook Mr. Big komt eraan. En het nieuws van 6 uur, niet te vergeten. Alleen, wat zit erin zometeen?
1: Nou, daar zitten reacties op het overlijden van zangeres Journey Kaagman.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Lekker!
19: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
0: Dit is jou. Goedenavond, 6 uur, het nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
1: Goedenavond. De muziekwereld verliest een icoon. Dat zegt de belangenclub Buma Cultuur na het overlijden van Journey Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire werd ze bekend in de jaren 70. En een van de grootste hits van de band is het nummer Weekend.

0: ook was ze jarenlang te zien in de talentenjacht Idols op RTL 4. Mede jurylid Henk-Jan Smits roemt haar om de scherpe en droge humor. Kaagman leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Oud-dorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er 2 kunnen worden. En brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. Intussen neemt het kabinet nog geen landelijke maatregelen vanwege de droogte. Regionaal is alles namelijk onder controle. De Spaanse politie is bang voor een nieuwe bestorming van Ceuta. Vorige week werd het Spaanse gebied in Marokko binnengevallen door tienduizenden migranten. Op social media zou de datum van volgende week zaterdag rondgaan als nieuwe intocht. Volgens Spaanse media gaat het hier om veel meer dan een gerucht. En de frisdrankbekers van de Efteling vliegen de deur uit na kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op 1 dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan eenmalig €17 en elke 45 minuten mag je die weer vullen. Nou, Foodwatch wil van die bekers af. Het zou het drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar volgens Omroep Brabant zijn de bekers nu populairder dan ooit en zelfs uitverkocht. Het weer van Weerplaza. Vanavond is er in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 13 graden. En morgen is er veel zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden.
1: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 14 files nog in Nederland. 4 daarvan zijn 10 minuten of langer. Eentje op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Nederweert heb je 20 minuten vertraging. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten langer duurt erover tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een verbindingsweg afgesloten vanwege een bermbrand. Naar verwachting zijn ze daar nog tot 7 uur aan het blussen. En dat zorgt momenteel voor 40 minuten vertraging tussen Zoetermeer en het Prins Klausplein. En dan de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. 12 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: Ja hoor, goeie avond. Mr. Big hoor je zo meteen met Wild World. Meteen naar Bon Jovi en Living on the

Mr. Bagel Joe, Wild World, hoorde je hier. We gaan even terug naar 1967. Het was een willekeurig weekend, ergens in het jaar 1967. Op de stoep van John Paul Young stonden zijn vrienden. Met twee basgitaren in de hand. Ze belden aan en ze zeiden: John, kom maar bij, wij gaan een band beginnen. Jij moet er ook in. Nou, daar had John eigenlijk niet zo heel veel zin in. Hij was namelijk een auto aan het afbetalen. En hij was ook net begonnen met een stage. Hij wilde metaalbewerker worden. En hij dacht, ja, het is allemaal duur. Moet ik in die band gaan spelen? Moet ik een instrument gaan kopen? Versterkers kopen? Joh, ik heb daar niet zo zin in. Nou, daar hadden zijn vrienden een goede oplossing voor. Die zeiden, John, doe niet zo moeilijk. Dan word jij toch gewoon de zanger. Hoef je niks te kopen. Nou, zo geschieden. De zanger is die geworden. Omdat het zo goedkoop was. Love is in the air, hoor je nu op Joe.

Down on Me. Als artiest dan hoop je natuurlijk jarenlang op je grote doorbraak. Maar eigenlijk begint daarna pas het echte werk. Neem nou Darren en Daniel van Savage Garden. Zij werden na hun allereerste hit naar Sydney gestuurd. Dat was ruim 900 kilometer van huis. Ze moesten daar gaan werken aan nieuwe muziek voor hun debuutalbum. Ja, dat was best wel leuk. Alleen Darren kreeg heel erg last van heimwee. Hij miste zijn familie en dan vooral zijn vrouw. Nou, je voelt er wel aankomen. Dat gevoel, ja, dat stopte je allemaal in één liedje. En dat werd de grote hit voor Savage Garden. Truly, Madly, Deeply.

0: Zometeen na 6:30 hoor je de Weather Girls en de Police komt er ook aan. Na het nieuws van 6:30 met daarin, ...
1: Nou, bijna de helft van de woningen heeft geen buitenzonwering en dat leidt op warme avonden tot een opvallend dilemma.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo.

0: Tour.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Vanavond hebben we in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen wordt het weer een mooie zonnige dag. En het wordt dan 21 tot 25 graden. De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment nog 9 files in het land. Slechts 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Eentje op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Daar heb je 11 minuten vertraging tussen Kelp en Oler en Nederweert. Komt door een brandend voertuig. En dan de A12 Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer Centrum en Prins Klausplein doe je er langer over. Tussen Zoetermeer Centrum en Prins Klausplein. 20 minuten vertraging heb je daar door verbindingsweg is afgesloten. Omdat ze bezig zijn met een bermbrand. En dat duurt naar verwachting nog tot 7 uur. Dit is Joe! 6:30 is het nu. Dit is het nieuws met Alain. Goedenavond.
9: Goedenavond. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karmans er wat aan wil doen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden en ook wordt de belijning op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. Ja, Jorien, gisteren hadden we het nog over de bijtende visjes op Mallorca. Ja. En nu heb ik opnieuw dieren in zee die voor problemen zorgen. Badplaatsen in Frankrijk en Spanje worden overspoeld met Portugese oorlogsschepen.
8: Portugese oorlogsschepen?
9: Ja, dat is nogal een naam. Het is een soort kwal. En zijn steek zorgt voor een heftige pijn. Echt niet lekker dus. In het Spaanse San Sebastian werden in 1 dag tijd zeker 120 mensen gestoken.
8: Ik vind alleen die naam echt al

0: En het beste is spoelen met een beetje warm water. Want dat verkoelt.
1: Check.
0: En dan, ander nieuws, want met de hitte buiten doen Nederlanders er alles aan om hun huis zo koel mogelijk te houden. Maar het is voor veel mensen ook een uitdaging. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de woningen geen buitenzonwering heeft. En dat zorgt voor een dilemma, want zetten we dan wel of niet 's avonds een raam open voor verkoeling, als er ook kans is op muggen. Nou, 6 op de 10 Nederlanders heeft alleen zijn raam of deur dichtgehouden vanwege insecten, terwijl ze eigenlijk snakten naar frisse lucht. En hoor ik je denken, ja, hoe zit het dan met een hor?
1: Nou, dat dacht ik inderdaad.
0: Ja, minder dan de helft van ons heeft horren bij ramen of deuren die vaak worden geopend.
1: Terwijl dat zo'n simpele oplossing is.
0: Ja, maar mensen zijn dan toch een beetje onzeker over hoe ze het moeten monteren en vinden het ook te duur.
1: Oh, nou, maar ik had vroeger in mijn slaapkamertje thuis had ik zo'n hele simpele hor. Dat had ik dan, dat kun je echt bij de gemiddelde budgetwinkel kun je dat kopen. Dan plak je dus zo'n randje klittenband op je raam.
0: Ja, ja.
1: En dan span je daar gewoon zelf een horretje in. Dat kost echt een paar euro. En het werkt hartstikke goed.
0: Ik zeg goede tip.
1: Ja, dank je.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: De police zometeen. Every little thing she does is magic. Not a

0: finale wordt altijd op donderdag gespeeld. 1000 euro gaat er dan door. Nou, toen aan kop stond Sander met 7 goede antwoorden. Maar Tanja, nou echt, die vloog er doorheen hoor, door die alfabetel. Zo klonk het ongeveer. Dan is nu de grote vraag. Hoeveel punten had je? Heb je toevallig meegeteld?
1: Nee.
0: Heb jij meegeteld, Sander?
2: Ja, nou, volgens mij heeft ze de 8. Dus ja, ik denk dat ik haar moet feliciteren.
0: Nou, sterker nog, zat er 9.
2: 9 zelfs.
0: Dus Tanja, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: 1000 euro won Tanja. Dus dat betekent dat er voor volgende week de teller weer op 0 staat. Ook dan weer kans op 1000 euro in de Alpha Battle. Maandagmiddag rond 4:15 spelen we een nieuwe ronde.

0: Straight up. Nou, straight from the microwave hier bij Joe.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Guido Kuijn.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Jorien.
0: Ja, het leven van een avondshow-dj betekent dat je iedere avond uit de magnetron eet.
1: Ja, ga niet over rozen, nee.
0: Wat zat erin vandaag?
1: Er zat vandaag in pasta. Pasta penne. Met zelfgemaakte saus. Was
0: lekker.
1: Ja, was
0: lekker.
1: Goed. En
0: zelfgemaakt door jou of door de vrouw?
1: Door mijn wederhelft met hulp van mij.
0: Oh, ja, dat ja, wel. Je was sous-chef.
1: Klopt, ja. Zij doet dan de dingen snijden en kruiden. Oh, ja. En in de oven. En ik doe het daarna allemaal in de blender. En bak de gehakt.
0: De blender?
1: De blender, ja. Want je doet eerst al die groentes doe je in de oven. Dan bak je ze een soort van kapot.
0: Oh, ja.
1: Dan doe je het in de blender. En dan wordt het een saus.
0: Oh, lekker. Ja, oké. Okay. Ja, het is wel slim dat jouw vriendin dat dan snijdt. Want bij ons thuis, als ik mijn vriend laat snijden... Ja. Nou, echt, dan staan we er over 3 dagen nog.
1: Ja, maar wat is dat nou tussen mannen en vrouwen?
0: Paprika-reepje voor paprika-reepje wordt het allemaal in blokjes gesneden.
1: Nee, maar je moet ook duidelijk communiceren. Dat doet mijn vriendin ook nooit goed. Dan zegt ze, snij het nou even. En dan snij ik het en is het weer te groot. En dan de volgende keer zegt ze, snij het. En dan is het weer te klein. Mm. Duidelijk communiceren.
0: Oké, okay, nou, bij deze. Ik steek het in mijn zak.
1: Ja.
0: Els, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond, Jorien.
0: Jij bent onze kandidaat voor zometeen. Minute to win it om 7:10.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, vinden wij ook heel erg leuk. Nou, wij kijken er ook naar uit, want het is een heel leuk spel. Binnen 1 minuut 5 begrippen raden, die worden omschreven. En jij als kandidaat mag zelf kiezen met wie je dat wil spelen. Dus wie die begrippen moet gaan omschrijven zometeen. Dus ja, ik leg meteen maar de vraag bij jou neer, Els. Wil je met mij, Jorien, spelen of wil je met Guido spelen?
2: Nou, ik speel gezellig met jou, Jorien.
0: Ik denk dat dat een hele goede keuze is, Els.
1: Ik wist dat je dit ging zeggen.
2: Ja, ik al.
0: Heb je de hele week geluisterd?
2: Ik heb het een keer gehoord. En Guido kwam er niet zo goed vast.
0: Ik ben blij dat jij het zegt, Els.
2: Nou, en ik kreeg nog wat voor zijn hoofd gegooid ook. Van dat hij het niet goed uitlegde en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan krijg ik nu niet eens een extra kans. Maar goed, ik gun jullie het allerbeste, maar niet de winst.
0: Nou, Els, wij gaan even die winst binnenslepen zometeen. We spreken je straks weer.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Van school is dit.

0: of doneer.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Daar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Dit is Jan. Met muziek van Tina Turner, Private Dancer. Na nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
16: Goedenavond. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
17: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
16: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze zong in de band Earth and Fire en ze was ook een bekend jurylid bij de eerste seizoenen van Idols. Journey Kaagman had al jaren de ziekte van Parkinson. Ze is vorige week overleden en de uitvaart was vandaag in besloten kring. Kaagman is 79 jaar geworden. Er komt mogelijk een nieuwe bestorming aan van de Spaanse exclave Ceuta. Op social media wordt een nieuwe datum verspreid om het dan weer opnieuw te proberen. En de Spaanse politie neemt die dreiging heel serieus. Pas geleden reisden zo'n 60.000 migranten op één dag naar dat gebied, allemaal op zoek naar een beter leven. Maar iedereen moest daarna weer terug. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al. Maar daar komt nu iets nieuws bij. Want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness en een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk, minder stress en je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
18: Dit is Joe met Guido Kuyn.
15: Nou, in dat geval stuur ik alleen maar positieve energie jouw kant op vanavond met de hits van Joe. Zometeen Michael Jackson, ook Leo Sayer naar Tina Turner. Ja.

0: de hits uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Leo Sayer, Thunder in My Heart. Son of Prince en ook Michael Jackson.
1: Minute to win it.
0: Maar het is over 20 seconden, 10 over 7. Betekent hoogste tijd voor een nieuwe ronde. Minute to win it, Jorien.
2: Guido.
0: Het is een taaie week. Voor mij. Ja, jij zit alleen maar als lachende derde. Ja. Zij kan te lachen. Beste stuurlaar staan aan wal. Want deze week heb ik 3 keer de eer gehad om te spelen. Het is 3 keer Falikant misgegaan. Of nou, Falikant. Wees nou eerlijk.
2: Ik zeg niks. Het zijn jouw woorden.
0: Je hebt zeg maar hakken over de sloot of hakken in de sloot. Het was bij mij een paar keer met hakken in de sloot. Els, in plaats van mij een kans te geven, heb je Jorien gekozen.
3: Ja, weet je, jij 3 keer achter elkaar. Jorien die verdient er ook weer een keer.
0: Ja, zo is het.
2: En jij verdient ook dat prijzenpakket, hè, Els? Zo is het ook.
3: Ook al beweert Guido anders. Nou, komt helemaal goed.
0: Nou, en de term hoogmoed komt voor de val bestaat niet voor niks natuurlijk, Els. Jij gaat zometeen met Jorien Minute to Win It spelen. Daarin moet je 5 begrippen raden. En als het je lukt om ze allemaal te raden binnen de minuut, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
3: Ja,
0: zullen we die pleister maar van aftrekken?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Oké, dan gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Oké, Els, op welk medium zijn wij nu te horen?
3: De radio.
2: Ja. Dit is een ding dat hangt aan het plafond van de disco.
3: Discobal.
2: Ja, maar dan dat andere woord.
3: Discolamp?
2: Nee. Wat zijn die kleine dingetjes die eraan hangen? Ja. Volgens mij ligt het op je lippen.
3: Nee, sterretjes.
2: Nou, we gaan door. Hiermee kun je typen bij de computer.
3: Toetsenbord.
2: Ja. Dit is een drankje dat kan je maken van een oranje vrucht.
3: Sinaasappelsap.
2: Ja. Dit stuur je op met de post als je de groetjes wil doen uit een bepaalde plaats bijvoorbeeld.
3: Aanzichtkaart.
2: Ja. Dan gaan we even terug naar dat ding wat bij de disco hangt. Al die kleine dingetjes die dat licht reflecteren, dat zijn... Het zijn spiegeltjes, Els.
3: Ja.
2: Spiegelbal was het woord.
3: Ja. Ach jeetje, discobal, ja.
0: Ah, ze kan het zelf ook nog niet geloven. Ja, omdat Jorien...
3: Ik kom uit de 60's, dan zei ik discobal.
0: Ja, ik had het met alle liefde goed willen rekenen. Maar omdat Jorien al disco had gezegd, ja dan... Dus we moesten echt spiegelbal horen, dus
3: helaas... Nee, maar dat begrijp ik hoor. Ik heb dat disco, dat had ik niet eens gehoord van Jorien. Nee, ik denk, roep maar wat.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Maar wat jammer, net weer niet de winst binnen.
2: Sorry, Els.
3: Ja. Ach. Nou, daar kunnen we niks aan doen. Dus hartstikke bedankt. Leuk voor het meespelen.
2: Bedankt.
0: Jij ook bedankt, hè? Doei.
3: Fijne avond.
2: Doei.
0: Een week zonder winst hebben we volgens mij lang niet meegemaakt in Minute to Win It. Maandag een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe week. Geef je op, doe je via de app van Joe.

Snow met Prince. 1999. Het beste uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. Ja, en dat Nederlanders als gieren worden beschouwd in heel de wereld, dan is dat natuurlijk niet voor niets. Hè. Als je een beetje geld in je zak kunt houden, dan ga je daarvoor. Dus daarom een klein tipje van een mede-gierige Hollander. Als je ergens in het buitenland Colperto op je bon ziet staan bij een restaurant, dan hoef je geen fooi te geven, want daar zit eigenlijk al een beetje de fooi in. Tenzij natuurlijk vrienden wil maken daar en als lieve Nederlander wordt beschouwd. Veel plezier!

0: bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Ik heb weer het beste voor je uit de 70s, 80s en 90s. Met zo'n Supertramp en ook Culture Club, Karma Chameleon. Ja, en ik heb iets waar je gegarandeerd ja tegen moet zeggen. Als iemand jou deze vraag ooit stelt, gewoon ja zeggen. Kan je alleen maar mooie dingen in het verschiet liggen. Wat die vraag is, vertel ik zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: En wie de vraag ook stelt, altijd ja antwoorden. Altijd ja. Welke vraag het is hoor je zo. Net als

en Give a Little Bit bij Joe. Zo nog Aerosmith. Maar eerst de vraag waar je altijd, maar dan ook altijd, ja op moet beantwoorden. En dat is de vraag: wil je iets doen voor een film? Maakt echt niet uit wat. Een figurantenrol, de microfoon vasthouden of de kleding van de acteurs wassen. Want als je iets doet met een film, heb je gegarandeerd succes. Vooral als je de soundtrack mag maken. Want als ik kijk naar het aantal hits dat hits zijn geworden doordat het een soundtrack is, lijkt die lijst wel eindeloos. Je hebt bijvoorbeeld Ray Parker.

Sisters of Survivor met Eye of the Tiger voor Rocky 3. Allebei geschreven voor films. En ja, zo kan ik je nog wel 30 voorbeelden geven, maar dan wordt het een hele lange avond. Nou, nog eentje. Dit was ook eerst de soundtrack voor een film. En net als veel andere filmhits, een groter succes dan de film zelf. Want zeg nou eerlijk, wanneer heb je voor het laatst Short Circuit gezien? Kijk niemand naar. Maar deze hoor je nog steeds. Elder Barge, Who's Johnny?

Wanna Miss a Thing bij Joe. Zometeen nog Don McLean met American Pie. En laat daar nou de sleutel tot rust zitten. Want heb je wel eens stress van je werk of familie, of heb je kinderen die de hele dag door je huis heen rennen? De ultieme tip. Ga bakken. Ja, werkt beter dan yoga, ademoefeningen of alcoholmisbruik. Nee, wat je moet gaan doen is de keuken in en lekker gaan bakken. Want als je gaat bakken, maakt niet uit wat, koekjes, taart of brood, ervaar je gemiddeld tot 80% minder stress. En als je die koekjes en die taart uitdeelt op je werk, ben je ook de helft van de dag.

0: Don McLean bij Joe, American Pie. Je hoort zo nog Bruce Springsteen en ook Toto met Hold the Line. En nog een liedje waarvan ik zelf niet eens weet wat het is. Tenminste, ik weet dat het één van de twee gaat worden. Ik heb twee liedjes voor je uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1981 en jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Stemmen en spieken, welke het zijn, kan nu al in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen straks en het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Er wordt opgeroepen om niet in de buurt te komen van de natuurbrand in Oudorp.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Dit is jouw... En muziek van Bruce Springsteen en ook Toto. Na nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Hulpdiensten roepen op om niet in de buurt te komen van een natuurbrand in Oudorp. Er is vanavond een NL-alert verstuurd waarin staat dat mensen het gebied moeten verlaten en uit de rook moeten blijven. De brand woedt in de duinen en is lastig te blussen doordat er een harde wind staat en er weinig bluswater in de buurt is. Defensie springt daarom bij. Zij zetten een helikopter in om mee te helpen. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken, waarschijnlijk door files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook andere beleiding. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe en 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En dan nog sport, want rond deze tijd trappen 2 Nederlandse clubs af in het Europees voetbal. Ajax speelt vanavond in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. Daar gaan we misschien wel zien hoe de nieuwe aanwinsten van de Amsterdamse ploeg het gaan doen. Het is dus niet de enige Nederlandse wedstrijd, want FC Twente komt ook nog in actie. Zij spelen tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
4: Dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Staat de file op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen de Hocht en Patadorp. Staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Even vertraging 10 minuten.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1981. Liedje met de meeste stemmen straks.

0: The Line bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zo nog Coolio. Het is vandaag 6 augustus 2026. De dag dat er treurig nieuws naar buiten kwam over Journey Kaagman. Die is overleden. Zij zong in de 70s in Earth and Fire, die je kent van Memories en natuurlijk Weekend. En vanaf 2001 was ze natuurlijk bekend geworden bij Idols. Journey is 79 jaar oud geworden. En as we speak is op Amsterdam Pride de Wedding Party XXL bezig. Het homohuwelijk bestaat namelijk 25 jaar, een kwart eeuw al. En dat vieren ze op het Museumplein met de Benga Boys. En je kunt er ook symbolisch trouwen in een kapel. Dus als je nog wil.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar wat je ook kunt doen is stemmen op jouw favoriete liedje uit 1981. Want ik heb twee liedjes voor je die je eerder in de top 40 stonden, maar die je tegenwoordig niet zo vaak meer hoort. Vandaag de top 40 van vandaag, 6 augustus, maar dan in 1981. En toen in de top 40 stond Maywood.

Otto One en Hands Up. Hands up, baby, hands up. Give me your heart. En jij mag het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je zo van begin tot eind horen hier op Joe? Kijk, een feestje wordt het sowieso, maar wordt het een feestje met Maywood en Rio of een feestje met Otto One en Hands Up? Stemmen, dat doe je in de app van Joe. Dat liedje met de meeste stemmen over 7 minuten. Naar Mike Oldfield en dit is Coolio.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1981. Het jaar van de eerste vlucht van de Space Shuttle. Dat is echt een tof apparaat. Ja, dat ding moet je echt weer eens zien. Voor als je het even niet meer weet, het leek op een soort vliegtuig. En die zetten ze dan op een joekel van een raket. En dan kon hij zo de ruimte in en uiteindelijk weer als een vliegtuig landen. Echt een fantastisch apparaat. Zijn er ook meerdere van gemaakt. Uiteindelijk heeft hij ook 30 jaar dienst gedaan bij de NASA. En in 2011 zijn laatste vlucht gemaakt. En toen ging hij de museums in. In de top 40 stonden vandaag 6 augustus, maar dan in 1981 deze twee liedjes. Maywood en Rio. Auto One en Hands Up. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. En de vraag was, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Maywood met Rio of Auto One en Hands Up? Stemmen, dat kon in de app van Joe en er is daar een strijd afgeleverd, jongens, niet normaal. Maar uiteindelijk, met 58% van de stemmen, is de nipte overwinning voor Maywood.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: In Excess. Never Tear Us Apart bij Joe. Al die lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Met zo de Bee Gees, ook Eurythmics en Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
0: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller-milk, the moo you can't resist.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

Guns and Roses bij Joe. Knocking on Heaven's Door. Zometeen nog Janet Jackson. En ook Alan Parsons Project. Tenminste, als ik er aan toe kom hoor. Ik ben eigenlijk helemaal gebroken. Afgelopen nacht lag ik weer wakker door die hitte. Die plaknacht. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ja, en het ergste is dus ook dat je 3 nachten nodig hebt om van die plaknachten te herstellen. Dus doe jezelf een plezier. Slaap vannacht nou goed. Even rekenen. Voel je zondag weer lekker. Heb je nog wat aan je weekend?

Together Again bij Joe. Zo nog Human League. Eerst even een vakantietipje voor als je wel van treinreizen houdt. Deze week is de langste treinverbinding van Europa geopend. Hij heet de Leo Express. Hij gaat van Frankfurt naar Bohumín. Dat is helemaal aan de rand van Tsjechië. Duurt 15 uur als je hem helemaal pakt. En dan ben je meer dan 1000 kilometer onderweg. 1000 kilometer. En het kost je maar 9,90 euro. Daarvoor laat ze hier niet eens de bus in. Dit zijn de

0: 80s en 90s. Zo Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama en ook Bryan Adams met Heaven. Ja, en, moet het zo over hebben, er is één eigenschap die een persoon kan hebben die voor zowel mannen als vrouwen bijzonder aantrekkelijk is. Rebecca?
1: Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee, geen.
0: Nee, ook niet wat je zelf dan heel spannend vindt?
1: Spannend?
0: Of aantrekkelijk? Ja, spannend aantrekkelijk. Wat je leuk of vindt in een persoon?
1: Oeh, humor.
0: Humor, oké. Is het niet? Het antwoord hoor je zo meteen. Net als het nieuws krijg je ook van Rebecca.
1: Ja, er is voorzichtig goed nieuws over de duinbrand in Oudorp.
0: Kijk eens aan.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
10: Hands van voordeel.
11: Aldi.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Happy Earth Day.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Bryan Adams en Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Na het nieuws van 9 uur door Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. Er is meer bekend over de man die vanmorgen over de snelweg fietste nadat hij met pech langs de weg kwam te staan. De auto waarin hij reed was namelijk gestolen, dat meldt RTV Utrecht. De man pakte uiteindelijk een fiets uit de kofferbak en klom daarmee over de vangrail. De auto werd door Rijkswaterstaat weggesleept en is inmiddels weer teruggebracht naar waar hij vandaan kwam. De drone die gisteren rondvloog op de luchthaven van Leipzig was een aanslagpoging. Het Duitse OM zegt daar genoeg bewijs voor te hebben. De drone werd in de buurt van een Oekraïns toestel gevonden en had een explosief bij zich. Volgens Duitse politici kwam de aanval vanuit Rusland. En de frisdrankbekers van de Efteling vliegen de deur uit naar kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op één dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan één keer €17 en mag de beker vervolgens elke 45 minuten weer vullen. Foodwatch wil daarvan af, want het zou het drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar die actie heeft het verkeerde effect. De bekers zijn populairder dan ooit en volgens Omroep Brabant zelfs uitverkocht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
3: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En vrijgezellen opgelet. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je heel aantrekkelijk wordt. Lynyrd Skynyrd hoor je naar Bryan Adams. Ja!

Skinner bij Joe, Sweet Home Alabama. Zo nog Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Maar eerst, even voor de vrijgezellen van Nederland. Ja, kunnen we toch even helpen? Ik heb namelijk de ultieme tip gevonden voor als je nog vrijgezel bent. Hoe je jezelf woest aantrekkelijk kan maken. Geldt voor zowel mannen als vrouwen. En nee, het is niet humor, het is niet dansen, lekker ruiken of koken. Je hoeft zelfs niet naar de sportschool. Nee, hetgene wat je moet hebben is non-conformisme. Succes. Nee, ik zal je wel even vertellen wat het betekent. Non-conformisme betekent dat je dingen gewoon lekker op je eigen manier doet. Dus dat je niet zomaar de anderen laat beïnvloeden. Gewoon lekker je eigen plan trekken en je dus niet te veel laten sturen. Vinden mensen heel aantrekkelijk. Of dat, of je sluit je aan bij de Backstreet Boys. Everybody.

zo nog W met Please Don't Go. Maar eerst ben ik wel benieuwd. Heb jij kinderen? Is leuk, hè? Krijgen ze veel voor terug. Slapeloze nachten, poepluiers, je kent het wel. Maar ja, financieel is een kind natuurlijk een debakel. Ze zeggen, een kind kost een ton. Dus is het dan zo dat mensen zonder kinderen heel rijk zijn? Dat die in één keer 2 ton op de spaarrekening hebben? Nou, dat valt dus wel mee, want blijkbaar is een gemiddeld paar zonder kinderen 12.000 euro rijker is. Kijk, is alsnog een hoop geld, maar geen ton.

0: Please don't go. Zo nog Golden Earring en ook Elton John. En verder nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op 100 euro? Pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welk Italiaans dessert wordt gemaakt met mascarpone, lange vingers en koffie? Dus mascarpone, lange vingers en koffie. Welk dessert maak je daarmee? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
9: Iets dat je meeneemt op vakantie?
10: Sportas.
9: Een koekje?
10: Sportas.
9: Een elektronisch apparaat?
10: Sportas.
8: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om 16:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Goedenavond. En welk Italiaans dessert wordt gemaakt met mascarpone, lange vingers en koffie? Als je dat weet, stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. En Elton John, hoor je na Golden Earring.

0: En Who's That Girl bij Joe. Zo nog Roxette. It Must Have Been Love.
1: De 10 voor 10.
0: En ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zit in de pijpleiding. En die spelen we vanavond met Patricia. Hallo Patricia.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij bent de verzekeringsadviseur, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat is nou het advies dat je het vaakst geeft? Doe het niet!
2: Het vaakst geef ik, als ik een opstandsverzekering afsluit, dat ook de inboedelverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij moet lopen. Of in ieder geval moet niet lopen, maar dat is wel handig.
0: Oh ja. Dus omdat, zeg maar, per ding dat je verzekert, dat je dat bij één partij doet?
2: Ja, nou ja, en vooral de opstal- en de inboedelverzekering, omdat die vaak heel veel dingen overlappen met elkaar.
0: Ja.
2: Als jij iets laat vallen op je laminaat en er is een stuk uit, dan zegt de inboedelverzekering dat het niet van ons, want die laminaatvloer die zit nagelvast aan het huis vast. En dan zegt de opstal, ja, maar luister, je kunt hem ook loslaten. En dan weet ik veel, dan is het voor de inboedel. Dan krijgen ze daar weer onderling ruzie over. Maar is het bij dezelfde verzekeringsmaatschappij? Dan maakt het niet uit.
0: Ja, kunnen ze alleen maar ruzie maken met zichzelf. Oh, wat een goede tip. Oké, dus alles rondom je huis gewoon bij één partij doen. En alles rondom je auto bij één partij. Nou goed, zo. Oké, wat een goede tip. Zometeen €100 te winnen in de 10 voor 10. Wat ga je ermee doen als je wat geld wint?
2: Ja, ik denk dat de verkeersboetes mee betalen die over 3 weken gaan rijden.
0: Jij weet nu al dat je over 3 weken verkeersboetes gaat rijden. Wat is dit nou?
2: Nee.
0: Voor zo'n nette verzekeringsadviseur, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ik denk dat het wel meevalt. Maar we gaan over een 2,5 week ga ik nog op vakantie met mijn vriend naar... ik heb geen idee eigenlijk waar we naartoe gaan, want dat weten we nog niet. Maar we gaan met de motor weg. Dat is wel wat we weten.
0: Ja,
2: okay. Dus de verkeersboete is zo geregeld. Van motor. Dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, inderdaad. Oké.
2: Laat ik wel zeggen... krijg je geld niet, hè?
0: Nee, oké.
2: Ik zit alleen maar achterop.
0: Ja, oké. Ik vind het onverstandig, maar veel plezier. En zijn die goed verzekerd?
2: Ik ben goed verzekerd,
0: gelukkig. Ja. Als je nu had gezegd, moet ik nog regelen, dan had ik niemand naar je doorverwezen. Goed, we spelen over 6 minuten een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ik ga je misschien een lekker bedrag winnen. Ik spreek je zo.
2: Tot zo.

0: Gang Celebration. Je bent bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Crusaders en Randy Crawford, Street Life.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 spel ik vanavond met Patricia. Zij gaat binnenkort op vakantie achter op de motor bij haar vriend, heel romantisch. En als ze geld vindt in de 10 voor 10, gaat dat naar de verkeersboetes die hij alvast gaat rijden. Ja, toch Patricia?
2: Ja, ja, klopt.
0: Is het zo maniak op de weg?
2: Sorry, wat zei je?
0: Is het zo maniak op de weg?
2: Nee hoor, valt wel mee.
0: Gelukkig. Je zit wel veilig bij hem achterop. Oké,
2: ik zit heel veilig. Ja.
0: Goed zo, eens even kijken hoeveel budget jullie meegenemen op vakantie. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een motormerk, noem ik echt een motormerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk verhaal?
2: Ja,
0: heel fijn. Dan starten wij met vraag 1. Patricia, welk Italiaans dessert wordt gemaakt met mascarpone, lange vingers en koffie?
2: Tiramisu.
0: 10 euro. Vraag 2. Welke producten maakt het bedrijf Mastercard?
2: Mastercard.
0: Oh, dat was alweer te laat.
2: Oh shit, hè?
0: Ja, wat jammer. Je staat weer op 0 euro, maar je krijgt gewoon alle vragen. Hè? Dus geen stress. Geen stress.
2: Oh.
0: Ik zocht inderdaad naar pinpas of creditcards. Dat was goed geweest. Met 0 euro op de teller verder naar vraag 3. Wat is het grootste of langste bot in het menselijk lichaam?
2: Het langste blad?
0: Bot.
2: Bot? Dijbeen.
0: Ja. Dat is goed, 10 euro. Vraag 4. Vandaag werd bekend dat de Nederlandse zangeres, ook bekend als lid van Earth and Fire, is overleden. Om wie gaat dit?
2: Jernie Kaagman.
0: Jernie Kaagman, 20 euro. Vraag 5. Sinds gisteren is op NPO 1 het feestelijke jubileumseizoen van Onschatbare Waarde te zien. Natuurlijk opgenomen op Paleis Soestdijk. Maar wie presenteert dit?
2: Evi Jinek.
0: Nee, Evi Jinek niet. Dionne Staks doet dat.
2: Okay.
0: Ik blijf staan op 20 euro. Vraag 6. Welke Nederlandse schrijver schreef de bekende roman Turks Fruit?
2: Jan Terlouw.
0: Voornaam was goed, achternaam niet. Jan Wolkers zocht ik.
2: Oh, Jan Wolkers. Oké.
0: Okay. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 7. In welke Nederlandse provincie ligt de stad Enschede?
2: Overijssel?
0: Overijssel. Dat is goed.
2: Hij
0: staat op 30 euro. Vraag 8. Bij welke Nederlandse voetbalclub speelde Brian Brobbey voordat hij overging naar Sunderland?
2: Ajax.
0: Ja, dat was een gokje.
2: Ja.
0: Nou, goed gokje. Je staat op 40 euro. Vraag 9. Wat is de hoofdstad van Kenia?
2: Zuid-Afrika.
0: Oh, we zoeken echt een stad, lieve schat. Patricia, ja, we zoeken echt een stad. Je moet echt in de categorie antwoorden. Je zegt een land. Dus echt, kijk even naar de jury. Strenge jury. Het is echt een andere categorie. Dus daarom sta je weer op 0 euro. Dat is heel jammer. Oh. Ik zocht naar Nairobi. Dat is de hoofdstad van Kenia.
2: Oké.
0: Gaan we naar de laatste vraag met 0 euro op de klok. Oh, vind ik jammer. Patricia, waar staat de afkorting ID? K voor?
2: Internationaal
0: Belangkaart. Vind ik geweldig bedacht.
2: Ja.
0: Maar het is niet goed.
2: Nee, wat is het?
0: Ja, IDK staat voor I don't know.
2: IDK, okay.
0: Ja, dus als je had gezegd weet ik niet, had ik het ook goed gerekend. Maar wat jammer.
2: Ja, jammer.
0: Het gebeurt niet vaak, maar je hebt 0 euro, niks gewonnen in de 10 voor 10. Vind ik jammer. Alsnog wil ik je een hele fijne vakantie en een hele fijne avond wensen. En wie weet, tot een andere keer. Blijf het gewoon proberen.
2: Ja, het gaat goed komen.
0: Doei, doei.
2: Dank je, doei, doei.
0: Nou, hier schrik ik van, zeg. Maar gelukkig hebben we gewoon nog geld in de pot zitten. En aanstaande maandag. Is er gewoon weer een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kun je meespelen en maak je kans tot 100 euro. Ach, en dan hoop ik toch dat hij er weer uit gaat. Even rechttrekken van vandaag. Jezelf

0: Crusaders en Randy Crawford. Street Life bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s met zo Hathaway, Neil Diamond, Sweet Caroline en ook Michael Jackson.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja. Au.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken. Waarschijnlijk door de files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Het kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook andere beleiding. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe. En 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En niet gek opkijken als ook jouw stadje ineens overspoeld wordt door buitenlandse toeristen. Want door het lage water moeten cruises nu vaak uitwijken. Daardoor komen ze ineens in Dordrecht of in Gorkum uit, in plaats van bijvoorbeeld Keulen. Het zorgt voor een unieke drukte, vertelt ook deze stadsgids bij Hart van Nederland.
17: De gidsen die niet met vakantie zijn, die zijn de hele week vol gepland. En dat blijft ook nog wel even zo, want er is nog geen regen opgegeven de komende weken. Dus we moeten de komende maand flink aan de bak om alle gasten onze mooie steden te kunnen laten zien.
16: De toeristen zijn vooral Duitsers en Amerikanen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
15: Dit is de avond van Joe.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond. De natuurbrand in Oudorp is onder controle. De brandweer is voorlopig wel nog bezig met nablussen, dat meldt Rijnmond. De brand ontstond vanmiddag in de duinen en was lastig te blussen. Daarom werd er ook een helikopter van Defensie ingezet. Door het natuur is 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
13: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
12: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. In Maleisië worden er nieuwe regels ingevoerd voor wandelaars. Dat komt omdat er de laatste tijd veel reddingsoperaties gedaan moeten worden op wandelroutes die populair zijn op social media. Daarom moet je nu verplicht een gids meenemen als je een risicogevoel gebied ingaat. En ook worden wandelaars voortaan beter gescreend. Zo moet je een gezondheidsverklaring invullen, wordt je medische geschiedenis gecontroleerd en gecheckt of je verzekerd bent. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al, maar daar komt nu iets nieuws bij. Want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness of een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk en minder stress. En je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
11: Dit is de avond van Joe.

0: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhofreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Dit is Joe.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histomonadek 25% gratis.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor gameliefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De lokale burgemeester van Goeree-Overflakke heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.